0: Lars Melietse met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schaft volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: Regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambositia. Noteer het dus op de kalender.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

info. Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 8:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Regio-info.
1: Een bouwsafari. Op vrijdag 18 september maken 130 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen Kiezel en Kei en de Ark uit Bergambacht kennis met de wereld van de bouw tijdens een bijzondere bouwsafari. Vier regionale bouwbedrijven, De Lange en Van den Berg, Den Hoed Aannemers, A. Molenaar en Bedrijfsbouwpartners hebben hiervoor gezamenlijk het initiatief genomen. Dit om de leerlingen te laten kennismaken met de arbeidsmarkt in de regio.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en Zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Na zomerfestival in Krimp aan de Rek. Dag luisteraars, de IJsclub Tialf organiseert op 11 en 12 september het nazomerfestival in Krimp aan de Rek. Met 2 dagen lang plezier voor jong en oud. Met zomerse klanken, een draaimolen, een foodtruck, een stormbaan en nog veel meer. Leuk, dat gaat zeker hartstikke leuk worden. 11 en 12 september. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubtialf.nl.

Expo. Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 19 september zal Gert van Hoef uit Barneveld een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur, de toegang is gratis, er is wel een collecte. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Lars Militse met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Radio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst, en dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

Zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Feest in Lekkerkerk. Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk 25 en 26 september.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Een bouwsafari. Op vrijdag 18 september maken 130 leerlingen uit de groepen 7 en 8... van de basisscholen Kiezel en Kei en de Ark uit Bergambacht kennis met de wereld van de bouw tijdens een bijzondere bouwsafari. 4 regionale bouwbedrijven, De Lange en Van den Berg, Den Hoed Aannemers, A. Molenaar en Bedrijfsbouwpartners hebben hiervoor gezamenlijk het initiatief genomen. Dit om de leerlingen te laten kennismaken met de arbeidsmarkt in de regio.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Proleider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Dansen in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars, ontmoetingscentrum De Tuiter in Krimpen aan de IJssel is vrijdag 18 september het centrum voor dansliefhebbers. Vanaf 14:00 is er het Danspaleis, een gratis dansevenement voor ouderen met bekende muziek van vroeger. En naast op eigen gelegenheid dansen wordt er ook gedanst door een ingehuurde groep. Hartstikke leuk! Vrijdag 18 september vanaf 14:00 vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

0: regio-info.
1: Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 8:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
3: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
2: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
4: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
2: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 20 september aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: Trio-info.
1: Na zomerfestival in Krimpen aan de Rek. Dag luisteraars, de IJsclub Tialf organiseert op 11 en 12 september... het nazomerfestival in Krimpen aan de Rek. Met 2 dagen lang plezier voor jong en oud. Met zomerse klanken, een draaimolen, een foodtruck, een stormbaan en nog veel meer. Leuk, dat gaat zeker hartstikke leuk worden. 11 en 12 september. Kijk voor alle informatie op de website ijsclubtialf.nl.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: regio-info.
1: Britsen kun je leren. Dag luisteraars, in oktober start in Schoonhoven een nieuwe cursus Brits voor beginners. Belangstellenden kunnen kennis maken met de basisspelregels. In totaal worden er 10 lessen gegeven. Kosten voor deelname bedraagt €60 per persoon. De cursustijden zijn in overleg met de deelnemers. Geïnteresseerd? Neem contact op met het volgende mobiele nummer. 06-49-84-0311. Dat is 06-49-84-0311.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jetten. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
3: Ik vrees dat de totaaldeal dat passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
2: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
4: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. Natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
2: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

Zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
3: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
2: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
4: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
2: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.

0: zorgen krimpen er waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
1: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Nico Dullaert en Gerrit Boudestein.
1: Goedemorgen, krimpen er waard.
2: Goedemorgen.
3: Ja, een hele, hele goedemorgen op deze mooie donderdag 17 september van het jaar 2027. Wat is het weer een prachtige dag, dames en heren. En we zijn weer compleet. Het oudelijke tweetal is weer aangeschoven. En wat gaan wij doen? Geen idee. Gerrit, wat gaan we doen?
4: Nou ja, goed. Goedemorgen. Goedemorgen, luisteraars. En welkom natuurlijk bij de laatste donderdag van de week. Van Goedemorgen, Kempenwaard.
3: Ja.
4: Wat gaan we doen? Nou, de opening hebben we gehad. Lekker plaatje hebben we gehad. Het gedicht van Patrick, onze gevoelsdichter, ligt klaar. En kijk natuurlijk uiteraard wat voor informatie. Misschien dat Billy nog binnenstapt. Maar goed, dat is een mooie
3: vraag. Op donderdag werk ze volgens mij thuis.
4: Oh ja, nou, dan ga ik toch een keer tegen haar zeggen dat ze een keer langs moet komen.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
4: Als even de stand van zaken.
3: Ja, stand van zaken. Ja,
4: dan neemt ze die kleine maar even mee.
3: Ja, natuurlijk, want we hebben hier ruimte zelf.
4: Ja, dan gaan we wel zitten.
3: Een beetje zitten zingen natuurlijk. Ja, het kind lekker naar huis. Maar dat mag niet.
4: Ja, of het kind begint gelijk te gillen natuurlijk.
3: Ja, dat kan ook. Ja, soms niet.
4: Ja, je weet niet.
3: Nee.
4: Nou, in 2 uur bij wijze van spreken kijken we even natuurlijk wat er is op tv.
3: Ja.
4: Uiteraard hebben we weer een tweetal mooie singles gehad om te promoten. Een van Mr. Steel. En getiteld Doe maar Bob Marley.
3: Kruis.
4: Dus ja, lekker nummertje. En de tweede. Waar zit hij hoor?
3: Hier ben ik.
4: Dat weet ik. Oh, de tweede, ja, dat was nog even een dingetje.
3: Een dingetje?
4: Ja, dat was een dingetje. En er stond op van Romy Montero met het nummer Spaans Benauwd. Ik denk, nou, hap, niet voor ons, hè?
3: Ja, natuurlijk.
4: Maar dat duurde even.
3: Oh, echt?
4: Ja, dat moest even voorgelegd worden aan het management.
3: Of van Montero?
4: Ja, of inderdaad, of dat kon. Nou, en ik had geschreven naar Dennis van, ik keek terug. Ja, het duurde even. Het ligt, maar het is voor elkaar.
3: Oké.
4: We hebben het allemaal geregeld. Maar dan kan je inderdaad zien dat het om de nummers gaat. Hè? Dat telefoonnummers zeggen van, heb je vertrouwen?
3: Ja.
4: Strooien ze het niet rond? Of
3: ja, dan? Nee, dat is het.
4: Dus nou ja, uiteraard natuurlijk weer een schot voor de boeg. En eventueel nieuws natuurlijk wat jij gaat doen. Straks misschien.
3: Oh ja, straks. Zaterdag, ja. Ja, nee, dat komt allemaal dik voor me aan.
4: Daarom. Is nog niet gebingo'd of wat ook, geloof ik, of gekaart? Of niet
3: zo. Nou, niet dat ik weet, nee. Ik moet morgen gaan bingo'en.
4: Nou ja, goed, en onze... Oh, bingo! Ja, ook opletten, anders moet je een liedje zingen. En natuurlijk onze vaste item natuurlijk, Frans Bouwer natuurlijk. André Hazes senior en natuurlijk Jan is natuurlijk, ja. Komt voorbij. En voor de rest kijken we even in de grote mailbox waar u ook wat heen kan sturen.
3: En misschien dat de Weerman nog even langs gaat stellen.
4: Hij is van harte welkom.
3: Dat bedoel ik.
4: Eens kijken hoor. Ja, kijk uit naar wat er in de grote pot zit van informatie. Zat aardig dingen in, dus wat dat gaat, dat wel weer goed. Ja. En heeft u wat te melden, je kan gewoon sturen. Een mailtje van studioapenstraatje@tvkrimpenwaard.nl.
3: Of even een belletje, 0182-890182, dames en heren. U bent van harte welkom. Dag, om in onze uitzending te komen om te zeggen van, nou, ik vind het leuk of vind er niks aan.
4: Ja, dan moet je het even vertellen. Hè?
3: Ja, maar even vertellen.
4: En dan kan je door de telefoon doen. Je kan het ook even beter door de telefoon. Nee, dat is wel leuker natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk ook.
4: Ja, of kom gewoon even langs. En dan kom een bakkie doen en vertel even van hoe en waarom dat je er niks aan wil.
3: Ja, de deur is open.
4: Ja, nou.
3: Voor mij. Ja, de deur is open.
4: Is die open? Oh.
3: Ja, de deur is open. En zo niet, dan doe je bellen en dan kunnen we hem hier open doen.
4: Ja, nou ja, we tegenwoordig
3: dus afstand. Oh, man.
4: Nee, we hebben afstandsbediening.
3: Afstandsbediening.
4: Niet te geloven, hè. Wat een spul hebben we toch hier.
3: Maar gelukkig wel dat we het nodig hebben, afstandsbediening soms. Want we zijn niet meer zo goed te been.
4: Ja, we moeten er tijd voor nemen, hè.
3: Ja,
4: we moeten
3: tijd voor nemen.
4: Ja, jij hebt natuurlijk je Ferrari.
3: Ik zit nog een beetje blauw.
4: Je Ferrari, je Bugatti heb je bij
3: je. Ik heb zeker. Ik heb een Bugatti bij me, hoor.
4: Maar mooi dat zulke dingen er zijn.
3: Absoluut.
4: Ja, prima. Dat was het van mijn kant eventjes.
3: Dat was het van jouw kant?
4: Ja.
3: Met andere woorden, nu ben ik aan de beurt weer. Doe ik dit.
0: Hoogste tijd voor een gedicht van onze gevoelsdichter Patrick Rietveld. Voorgedragen door onze eigen Gerrit Boudestein.
3: Hij is yours.
4: Ja, dat klopt helemaal. En hij is getiteld Nieuwe Herfst.
3: Oh, dat komt eraan.
4: Ja, daarom dat vandaar de nieuwheid. Maar weer een leuk gedicht erover.
3: Oké, daarom.
4: Maandag mogen wij jou gaan verwelkomen. En kom je bij ons voor 13 weken op visite. In de tussentijd laat je hemelwater stromen, waarvan het de groene natuur weet te genieten. Alle bomen ontdoen zich weer van hun blad. Dit is opnieuw zoals ieder jaar het geval. Op de transformatie hebben we weinig vat. Onder toeziend oog van zon, maan en heelal. In dit seizoen mogen we als mens loslaten. En zo ondergaan we ook een transformatie. Samen met het dichten van innerlijke gaten. Al voelt het soms als een bittere tractatie. De herfst kent zoveel mogelijkheden onderdelen. Voor ons als mens, maar ook voor de natuur. Het kernwoord van deze jaargetijden is helen. Zo blijft de persoon en het groen erg puur. Patrick, dankjewel. En er was een bijpassende plaat heeft hij gevonden. Autumn Leaves van Eva Cassidy.

0: Ja, in ieder geval een zeer gevoelig herfstplaatje eigenlijk. Van Eva Cassidy. Wel lekker toch? Maar
1: ja, gevoelig, hè? Gevoelig.
0: Oh man, nou bro, ik heb er gewoon gevoelig van. Ja, daar word ik gevoelig van. Zoiets. Ja.
1: Ja, het is wel goed gevonden als toevoeging van...
0: Ja, maar zo is het eigenlijk altijd met Patrick wel. Hè? Die is altijd wel een gevoelig nummer. Straks om 9:30 krijgen we onze weerman die ons alles kon vertellen... Ja. Over niet alleen het weer van binnenkort... maar ook natuurlijk van het weekend weerbericht. En dat zijn natuurlijk heel veel... Want ik heb volgens mij gaat het eigenlijk wel redelijk. Maar goed, we zullen zien. Maar aankomende maandag in de herfst?
1: Ja, als het goed is wel.
0: Ja. Dat begreep ik, ja. 21 september, hè.
1: Ja, zo klopt, ja.
0: Ja, dus nee, want dat gaat... kunnen we weer even tegenaan. Nou, een gevoelig plaatje is maar even wat een jovel mee. Hè?
1: Toch?
0: Ja,
1: nou, lekker
0: dat is een beetje tuinen. Ja, een beetje op de top tribune. En lekker heen en weer. Dames en heren, goedemorgen. Goedemorgen, Kribbelwaard met Bezenin.

0: Eleni McCurry, de meeste, ja, dat mag natuurlijk niet ontbreken. Bij ons op deze laatste donderdag van de week. Mike, die zijn vader heeft gezien. Nee, Mike, die zag dat zijn vader iets deed met zijn YouTube. En toen dacht Mike van, joh, weet je wat, pa, dat kan ik ook. En Mike heeft voor een iets meer dan 100.000 euro aan promotieadvertenties via de zakelijke creditcard van zijn vader besteld. Die nu mogelijk zijn baan verliest. Ik ben hoe dan ook het haasje, zeg maar. 100.000 euro heeft Mike even zo besteld aan niks.
1: Nou, dat is gezellig.
0: Dus,
1: ben je klaar mee?
0: Ja, een goeie, maar hij begon met een goede daad van zijn vader. En toen dacht hij, nou, dat ken ik. Maar ik dacht van, nou, dat ken ik ook. Wat pap ken ik ook. Dus ik gooi er even 100.000 euro gewoon jij weer tegenaan.
1: Ja, ja,
0: mooi,
1: ja,
0: man.
1: Nou ja. Ach, nou, weet je wat ik hier lees?
0: Ik heb geen idee, nee. Want ik zie jou niet zitten.
1: Ja, nou ja, goed, je kijkt...
0: Ja, daar, ja.
1: Stefan de Wallen stopt na 15 jaar met de hoofdrol bij het Sinterklaasjournaal.
0: Ja.
1: Is die man...
0: Ja.
1: Na 15 jaar draagt de acteur Stefan de Wallen, die sinds 2011 de rol van Sinterklaas vertolkt in het Sinterklaasjournaal, het grote boek over aan zijn opvolger. Maar wie de nieuwe Sinterklaas wordt, maakt de NTR nog niet bekend.
0: Nee.
1: Kijk, ik vond het wel aardig doen, maar goed.
0: Ja.
1: Eens even kijken, met de uitspraak van... dag hoor, is een persoonlijke handtekening als Sinterklaas. Met die uitspraak neemt hij woensdag afscheid van zijn rol. Lief Nederland, met dankbaarheid en pijn in mijn hart stop ik na 15 jaar mijn rol als adviseur van de nationale Sint. Aldus Wallen over zijn besluit. Hij wenst zijn collega's van het Sinterklaasjournaal en andere programma's waar hij deel mocht uitmaken en een goede vaart.
0: Ja, nee, jammer.
1: Ja. Ik denk, even zie ik nou, maar goed. Nee, dat moeten we even aan de luisteraars laten weten.
0: Dat moeten we laten weten, natuurlijk. Ja, zeker. Ja, zeker. En die heb je het laten weten nu?
1: Ja, ik heb het laten weten.
0: Oké, dan gaan we, van Sinterklaas lopen in het rood eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar dit is een man, maar we gaan het even over een lady in het red hebben.
1: Oh, dat, oh, die ken ik. Ja, dat is een goede plaat.
0: Ja, zeker.
1: Ja, komt ie.
0: Komt ie. Chris de Burg.

0: Kustenburg. Lekker plaat in ieder geval. Ja, en, om enkele minuten voor de klok van 9:30.
1: Ja, en de veet het heel zachtjes uit. Hè,
0: ja, mooi hè?
1: Inderdaad.
0: Dus wat dat er aan. Nee, lekker.
1: En zo is dat. Eens kijken, even kijken, wat heb ik hier? Een persbericht. Ja, ja, persbericht hebben we.
0: Persbericht, joh.
1: Ja, ja, ja. Even kijken hoor. Bouwsafari laat 130 basisscholieren kennis maken met de wereld van de bouw. Nou, op zichzelf een hele mooie titel natuurlijk. 130 leerlingen van op ontdekking in de bouw. Op vrijdag 18 september verruilden 130 leerlingen uit groep 7 en 8... van de basisschool Gekiezel de Kei en de Ark uit Bergambacht het klaslokaal voor een bezoek aan de bouw. Tijdens een bijzondere bouwsafari maken zij op actieve manier kennis met de veelzijdigheid van de bouwsector. De dag valt samen met de officiële aftrap van het programma Samen Sterk in het en Inspireren in Leren. Dit is een van de projecten van de regio. Deelwaarden van het Groene Hart. Nou, het initiatief van de bouwsafari komt van de vier regionale bouwbedrijven. De Lange van Berg, de Hoed aannemers, Amolenaar en bedrijf bouwpartners. Vanuit hun gezamenlijke wens om jongeren enthousiast te maken natuurlijk voor de bouw.
0: Ja, dat raap ik.
1: En wordt er zelfs met de handen ineengeslagen om de en deze dag ontwikkeld. Nou, op een speciaal ingericht terrein verzorgt ieder bedrijf zijn eigen bouwexpositie. Waarbij de leerlingen zelf aan de slag moeten. Nou, dat is natuurlijk een mooie
0: situatie. Ja, initiatief. Natuurlijk. Ja.
1: Eens even kijken, het begint om 9 uur. Oh, ze zijn al bezig, groep 7.
0: Oh, wat leuk, wat leuk.
1: Ja. En 10:30 is wethouder Irma Bultman aanwezig. En voor de start van het programma Samen Sterk in Inspireren en Leren.
0: Kijk.
1: Dus nou, best wel leuk.
0: Helemaal goed.
1: Mooi initiatief.
0: Ja, dat zeker. Los Lobos.

0: Alabama, Los Lobos. Gedraaid om enkele minuten over de klok van 9:30 alweer. Jongen, gaat de tijd snel als je naar je zin hebt. Hè? Het is ongelooflijk. Maar goed, dat allemaal tezijde, want we gaan over tot de orde van de dag. En orde van de dag is natuurlijk ook weer wat wij graag willen hebben. En dat is onder andere zoeken naar het nummer. En dat is dit.
1: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Hele goede morgen, Gerald.
2: Goedemorgen Nico, goedemorgen Gerrit.
0: Enkele dagen voordat herfst begint, hebben we begrepen van het gedicht in ieder geval. Maar aandacht toch?
2: Ja, nou ja, dat is eigenlijk voor de kalender. Hè? Want ja. Voor alles en iedereen die zich met het weer bezighoudt, begint de meting voor de herfst al op 1 september. Dat is makkelijker, ja, anders is het moeilijk gemiddelde berekenen. Hebben ze vroeger bedacht als je halverwege de maand gaat beginnen. Dus de herfstmaanden zijn voor ons september, oktober, november. En dat betekent dat de winter begint voor ons ook op 1 december. Dus ja, het zijn rare mannen, die weermannen. Dus,
0: goed dat zelf zegt, maar goed dat zegt.
2: Nee, maar ja, goed. Het weer, we kunnen niet zeggen dat het echt herfstig is, hè, want we hebben nog geen stormen gehad. En dat zit ook helemaal niet op de weerkaarten ingetekend. Dat heeft ook voor een gedeelte wel te maken met het extreme El Niño-effect wat op dit moment op de grote oceaan aan de orde is. Daar gaan wij nog heel veel van horen en ook wel, denk ik, last van krijgen. Hoewel wij in het verleden altijd gezegd hebben dat het niet zoveel effect heeft op het weer op West-Europa. Maar er is nu zo'n extreme El Niño aan de gang. Dat geeft problemen. Onder de weermannen en meteorologen is een heel interessante mailing aan de gang, een berichtgeving. Daaruit blijkt dat het water in de Stille Oceaan op sommige plaatsen, of in de Grote Oceaan op sommige plaatsen, 15 graden warmer is dan normaal. En dat komt omdat door die El Niño de stromingen verandert. En dat is dan een cyclus die dan een jaar of twee jaar duurt. En je kan je voorstellen, als er vissen of dingen zijn die gewend zijn om in koel water te zwemmen en nu in één keer te maken krijgen met 15 graden temperatuurstijging, dat zij dat niet waarderen en dus vertrekken. En dat heeft hele grote gevolgen voor bijvoorbeeld Zuid-Amerika, waar die visvangst een belangrijke bron van inkomsten is voor de bevolking, maar bijvoorbeeld ook voor de pinguïns in het Arctisch gebied. Die hebben in één keer veel minder te eten. Dat wordt echt een ecologisch drama dit jaar met El Niño. En bij ons gaat het waarschijnlijk in de winter het een en ander opleveren aan verlaten najaarsstormen. En waarschijnlijk ook heel veel sneeuwval. Nou goed, dat even terzijde. Want zover zijn we nog lang niet. We gaan eens kijken naar het weer op korte termijn. Nou, vandaag zien we dat in de loop van de middag er weer een regenfront over ons land heen gaat trekken. Dat is behoorlijk stevig eventjes. Overigens zien we al dat er nu een paar buitjes Zeeland al het binnenwandelen zijn. En er is één gebiedje wat de zuidkant van de Krimpenerwaard wel gaat schampen in de loop van de ochtend. Ik denk dat het binnen een uurtje een uurtje, anderhalf uur, dat het wel voor elkaar is. Dat de eerste druppels alweer naar beneden komen. En dan vanmiddag, dan komt er eigenlijk een massieve front vanuit het westen. Dat is een scheidingslijn weer met weer iets koudere lucht. En daarachter, ja, daar komen wel buien. Maar eerst komt die neerslag over. Dat gaat in de loop van de middag gaat er ontstaan. Ik denk rond een uur of twee, half drie. En dat duurt dan een paar uren tot vanavond. En dan wordt het langzaam maar zeker droger. En wat opvalt is dat voor die neerslag uit de wind al een beetje gaat toenemen. En dan voelt het altijd een beetje kouder aan dan dat het in werkelijkheid is. Want het wordt gewoon een graad of 17. Nou, redelijk normaal voor de tijd van het jaar. Hoe zouden we natuurlijk graag warmer hebben, maar daar moeten we het mee doen. En dan morgen, ja, er is eigenlijk gewoon wat meer zon, meer ruimte voor de zon. We zitten dan wel aan de koele kant van het front, maar temperatuur is toch vergelijkbaar met die van vandaag, zo'n 17, 18 graden. En een heel klein kansje van buitje in de ochtend, maar dat stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. En dan hebben we toch een redelijke najaarsdag. Van het weekend is een beetje tweeledig. Het wordt zeker niet slecht, maar het blijft ook niet droog. De meeste neerslag valt hopelijk op zondagochtend, zoals het eruit ziet. Het trekt precies in de nacht een frontje over. Dat brengt wat neerslag dan op zondag. Maar in de loop van zondag gaat het dan sterk opklaren. Dat is de aanzet tot veel beter weer de dagen die erna gaan komen. En zaterdag, ja, een beetje tweeledig. We zitten dan met een zuidelijke wind, zuid-zuidwestelijke wind. Dan komt er altijd iets warmer lucht. Het is zeker niet koud, 20 graden wordt het wel in de middag. Maar er kan dan wel zo nu dan een klein beetje regen vallen. Zo'n dunne miezer. Dat je denkt van nou, volgens mij regent het niet. Maar als je dan naar buiten loopt, dan lijkt het alsof je onder een hele lichte broesdouche loopt. Dat is altijd vervelend. Nou, dat hebben we dan zaterdagmiddag. Maar zoals eerder al gezegd, er zijn opklaringen. Dus het is niet helemaal dat het grijs is. Ja, en dan volgende week komen we langzaam maar zeker onder een behoorlijke weersverandering te liggen. Want er komt een groot hoge drukgebied tot ontwikkeling, ook in de hogere luchtlagen. Dat betekent dat het weer veel stabieler gaat worden. Dat gaat zondagmiddag zijn intrede krijgen. Eerst hebben we te maken met een meer noordelijk gerichte wind en dat het gebied ten westen van ons ligt. Nou, dan is de temperatuur altijd gematigd vanuit de Noordzee. Er komt ook bewolking over ons land heen. Dan denk wel dat het droog blijft, maar ja, veel warmer. Pas 16, 17 graden wordt het dan niet. En de nacht en ochtend, nou, dat valt allemaal nog wel mee. Want dat komt ongeveer op een 12, 13 graden. Maar vanaf woensdag gaat dat hoge drukgebied meer en meer aan de wandel. Dat komt ten oosten, ten noordoosten met de kerndruk te liggen zoals het er nu uitziet. En dat betekent dat bij ons ook de wind naar het oosten gaat. Ja, dan komt er drogere lucht aan, dat is één. Dus dat betekent dat we vanaf volgende week woensdag veel meer zon krijgen. Zoals het er nu uitziet, als we elkaar volgende week mogelijk weer spreken, dan is het strak blauw. En dat gaat al een aantal dagen duren met de kans. En dat is even de vraag, als de wind even wil doorzetten naar zuidoost tot zuid. En dat heeft alles te maken met de ligging van het hoge drukgebied, ja, dan hebben we zelfs nog wel mogelijkheden om boven de 20 graden uit te komen, met zelfs in het zuiden een zomerse dag. Nou, dat zou een mooie Indian summer kunnen zijn, maar dat is nu nog een beetje prematuur om erin te gaan, want zoals het nu lijkt, heeft het hoge drukgebied voorkeur om zich meer op Scandinavië te nestelen. Dan blijft die wind die ons een beetje in de oosthoek zitten, maar zoals gezegd, als er iets doorstroomt naar het zuidoosten, dan hebben wij een andere windrichting en dan wordt het een stuk warmer. Wat wel opvalt is dat het vanaf zondagmiddag gewoon droog is. En dat die droge periode zeker tot na het volgende weekend duurt. Dus dan, nou, dan is het weer prettig. En dan zitten we bijna in oktober. En dan hebben we nog geen herfst weer gehad, Nico.
0: Nou, dat ziet er in ieder geval goed uit dan de komende periode wat dat er kan. Ondanks dat de herfst al bezig is. Of begint in ieder geval papier dan. Oké, nou mooi. Dus volgende week stralend blauw, zeg jij.
2: Nou, vanaf volgende week donderdag. Hè?
0: Ja. Dus als wij volgende week op de laatste donderdag van de week weer zitten, dan is het zonnig.
2: Ja, dan is zonnig. Dan moet je een beetje smeren als je naar de studio gaat.
0: Joh, nou, niet gek. Heb je toevallig druk zaterdag?
2: Aanstaande zaterdag. Met de bijen heb ik het altijd wel een beetje druk, maar niet heel erg.
0: Ik heb al een plekje voor je om verslag te doen van de voetbalwedstrijd. Is dat wat voor je?
2: Ik zal je vertellen, ik ben gestopt met scheidsrechter. Ik ben eigenlijk ook gestopt met het kijken naar voetbal. En waarom? Omdat ik me altijd irriteer aan de scheidsrechters die fout op fout maken. Dat is een hele lange tijd dat ik dat gedaan heb, maar... Ja, misschien in de toekomst nog eens een keertje, Nico.

0: een plaatje voordat we naar Frans gaan, dames en heren. Want Kryptonite van de Three Doors Down. Een lekker plaatje.
1: Ja, lekker.
0: We gaan naar Frans, hè?
2: Ja. Ik ben Frans Bauer. En natuurlijk luister ik ook naar mijn lokale omroep.
0: En zoals we net al zeiden natuurlijk, de wereld is gewoon een gekkenhuis.
1: Ja, ja, zeker.
0: Nee, het is ook een gekkenhuis. We hebben Frans een nummer van gemaakt, dames en heren. De wereld is een gekkenhuis. Frans!

0: Ik denk dan dat er in de Tweede Kamer ook een paar bij zitten die denken de wereld is een gek huis. Top?
1: Nou, denk ik ook, ja.
0: Wat een gedoe allemaal. Ja, wat een gedoe, dames en heren. Het is een bizar. Nou ja, het is bizar, toch?
1: Ja, goed is hier te lezen morgen, joh. De ziekenverzekering gaat weer omhoog. Oh.
0: Ja, joh, alles gaat weer omhoog. Want nee, ja, ze moet ergens geld zien te krijgen natuurlijk. Want ja, er komen weer nieuwe mensen binnen uit allerlei landen die ons...
1: Allemaal verzorgd moeten worden.
0: Ja,
1: toch.
0: Ja. Ik moest gisteravond ook even lachen, even gekeken naar de Insight.
1: Ja.
0: En toen zei er iemand van, ik ga ook even mijn dingetje zitten trekken. Hoef ik niet meer te betalen voor de trein.
1: Ja.
0: Dat is toch verschrikkelijk.
1: Nou ja, goed dat je even kijkt van...
0: Als er een bus gaat uit Noord-Groningen, die gaat ergens anders naartoe, dan stapt iedereen in zonder te betalen. Makkelijk, hè?
1: Ja, moet jij eens doen?
0: Ja, dan krijg je gelijk een bekeuring.
1: Ja.
0: Ja. Dat mag allemaal.
1: Er zou eigenlijk een mannetje of 100 zou dat gewoon uit testen in één keer.
0: Ja, gewoon binnenstappen.
1: Ja, zeggen van, goedemorgen busjes.
0: Goedemorgen,
1: ja, de bus is vol, je kan rijden.
0: Ja.
1: Nou, heb je zo de MLJ ook niet
0: aan. Ja, zeker. Ja, zeker.
1: Maar dat mag weer niet, hè? Zeggen ze. Ja. Als je nu en dan. Hè?
0: Ja. Morgen is het zaterdag. Oh nee, morgen is het vrijdag.
1: Vrijdag. Ja, het gaat hard genoeg.
0: Maar... Ja, zeker.
1: Maar goed, laten we het daar maar belaten.
0: Ja, laten we het daar maar belaten. Hebben we nog wat te melden? Of zeggen we nou, joh, we hebben genoeg gezet? Dus,
1: nee, tuurlijk heb ik wat te melden.
0: Oké, dokie dik.
1: Kijk, badminton scholentoernooi.
0: Oh, leuk.
1: Ja, nou. Beleef een sportieve middag vol plezier. Woensdag 14 oktober aanstaande, tussen 3:30 en 4:30. De inloop is vanaf 1:30. In de sporthal De Waard in Bergambacht. Neem sportkleding, zaalschoenen en een flesje water mee. Dat is goed ter degen binnenstappen. En de rest verzorgen wij. Nou kijk, dat is een goede deelneming. En deelname is gratis. Nog leuker. En voor de leerlingen van groep 7 en 8 aan de basisschool Amstel, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Nou, keuze genoeg om eens even te kijken. Aanmelden en vorm een team van 4 of 6 kinderen met een begeleider. En mail dat voor 3 oktober naar hallo, apenstaartje bcblueski.nl. Vermeld in de e-mail school...
0: Oh, Blue Sky. Blue Sky.
1: Blue Sky, ja.
0: Ja, ja.
1: Blue Sky. Dat hebben ze ook al een plaat, toch? Of een Blue Sky? Of nou ja, maar ja.
0: Dat is
1: weer
0: anders.
1: Maar weer wat anders, ja, natuurlijk. School, namen van de kinderen en naam van de contactgegevens van de begeleider. Dus, en mailt u naar hallo, apenstaartje, bcbluesky.nl. En natuurlijk leuk om in een groepje van je klasgenoten om dat daaraan deel te nemen, natuurlijk.
0: Tuurlijk, hè? Op woensdag zeker.
1: Het is een woensdag, ja.
0: Ja.
1: Dat klopt. Tussen 3:30 en 4:30.
0: Frank Boeien. Ook weer een tijd geleden dat we die gehoord hebben, dames en heren, met Kranenburgpark.

0: Ja, Kronenburg Park van Frank Boeien natuurlijk. Met zijn groep, een geweldige plaat. En ook al heel lang natuurlijk bij ons weer opnieuw geluid. En dat doen we gewoon lekker, omdat we het gewoon een lekker nummer vinden. Toch?
1: Ja. Zeker weten.
0: Jo, koudje gevat. Ja, bij de herfst natuurlijk.
1: Ja, dat geeft niet. Ja, moet je ook zo nu en dan.
0: Ja.
1: Dus even kijken hoor, ik heb... Jeu de Boel.
0: Hey. Jeu de Boel?
1: Ik denk dat ook.
0: Gaan we zo de boelen?
1: Ja, dat is in Meidoornpad in Schoonhoven.
0: Oh ja.
1: Dat is Argento Jeu de Boel.
0: Ja.
1: En dat is, even kijken, wanneer is dat? Staat dat dan op? Oh, logisch, hallo, een dikke letters boven. Dat is vandaag. Ja, dat is van 10:30 tot 12:00. Iedereen die interesse heeft om Jeu de Boel in clubverband te spelen... is welkom om te komen kijken en een aantal keren vrijblijvend uiteraard mee te spelen. Voor recreanten is er elke donderdagmorgen gelegenheid. Bijdrage vraagt men €3,50 voor koffie, thee en een lekkere koek. Nou, mooi nog meer. Lekker Jeu de Boel.
0: Ja, hartstikke leuk. Jeu de Boel.
1: En lekker bezig zijn, hè?
0: Ja, ook dat nog. Zo is het.
1: Goed. Dat was die weer.
0: Oh ja, maar jij bent er
1: nog. Ja, ik heb nog wel meer hoor. Dat...
0: Nee, ga Koos Werkeloos draaien. Koos Werkeloos van Kleine Kust. Ja. En dan gaan we op naar het nieuws. En het weer. En alles wat erbij zit.

0: Koos Werkeloos. Gedraaid om enkele seconden voordat we overgaan naar het nieuws en het weer. En alles wat erbij zit rond de klok van 10 uur. Aan de andere kant van de klok komen we heel graag bij u terug. Met nog 2 uur lang Goedemorgen Krimpenmaart met Gerrit en Nico. En nu zeggen we tot aan de andere kant van het nieuws. En tot zo. Doei.
1: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Luiten Verwarming uit Lekkerkerk en Abel Office uit Haastrecht.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws.
4: Het is 10 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Laatste nieuws.

0: Ja, die lekker. Colorering. Ja, Bombay, ja, dit was een op verzoek was deze. En dus ik zeg tegen Gerrit, welke wil je horen? Want er hangen er hier 80 hangen er aan mijn lijst. Dus welke wil je horen? Ja, doet de bovenste man. Nou, dat was Bombay. Dus vrijbaar, toch?
1: Zo is dat. Kijk, wat hebben we hier nog meer?
0: Ik heb geen idee wat jij nog meer hebt.
1: Kijk, hoe zit hier wat? Zaterdag 12 september. Nee, dat is al voorbij.
0: Is dat geweest dan?
1: Ja, dat is al geweest. Vorige week, hè. Met die open monumententocht, hè.
0: Ah.
1: Ja, er zijn de berichten natuurlijk allemaal nog steeds in die grote bak staan. Dus dan moet ik even goed kijken natuurlijk of ik de juiste pak. Anders is dat niet de bedoeling.
0: Nee.
1: En wat heb ik hier? Wat is dat? Ja, ook 12 september. Nou, dan gaan we een lekker plaatje draaien, denk ik.
0: Even?
1: Ja. Oh, okay, ik kan natuurlijk ook RTV op tv doen natuurlijk.
0: Ja, ja, maar wat jij wil, ik gaan heb ook een plaatje klaarstaan.
1: Wat
0: doen we eerst?
1: RTV gaan we even doen. Deze week bij RTV Kempermaat, tot en met dinsdag 22... staat december, staat er.
0: Nou, december?
1: Dat is een tikfout, hè?
0: Ja, dat zal wel even duren.
1: Of het zou een heel oude... Maar dat kan ik niet zien natuurlijk. Maar goed, even kijken. Studioprogramma De Waard aan tafel. Deze week onderwerpen. Wetlandcats van jaren katten op.
0: Ja, dat zien we nu. Dat zien we nu.
1: Ja, ja. Nou, dan hebben we de juiste.
0: Mevrouw de Blonde haar.
1: Ja, dan is dat een tikfout geweest. Dat staat tot dinsdag 22 december. Ik denk, nou, dat is wel in de herhaling dan.
0: Ja, dat is een herhaling.
1: Maar
0: is
1: niet goed. Dus, opletten dus, heet dat dan.
0: Ja.
1: Even kijken hoor. Hoe zorg je voor zoveel katten? Niet alleen qua voedsel, maar ook de medische zorg en natuurlijk de aandacht. Nou, zoals Nico zei, ze is nu op de tv, dus ik ga nog even kijken.
0: Ja.
1: Ad Berkhouwer is de derde generatie zoetwatervisser. Maar het wordt steeds moeilijker om het beroep uit te oefenen.
0: Ja.
1: Vertelt waarbij wat hij er al tegenaan loopt. Nou.
0: Amerikaanse kreeften, denk
1: ik. Ja, wat denk je daarvan? Die dingen, jongen, bij het leven, joh. De restauratie van de molen De Arend in Bergambacht is gestart. Om de molen ook in de toekomst als korenmolen te kunnen gebruiken... moesten de roeden vervangen worden. Nou, is er registratie van gemaakt. Zorgcentrum De Brede Hendrik in Lekkerkerk wordt afgebroken... om plaats te maken voor een nieuw zorgcentrum.
0: Aha.
1: Inwoners hadden de gelegenheid om nog even een kijkje te nemen... in het overgebleven spullen te kopen eventueel. Tijdens de openementendag was er mogelijkheid voor de historische zeilschip de Zelderus te bezoeken. De Verwaringstichting, die dit jaar 50 jaar bestaat, is opgericht om de zeilende beurtvaart levend te houden. Een impressie van de vele activiteiten in het weekend hebben plaatsgevonden in Haastrecht, onder andere een proeverij Haastrecht, en met NK kaasrollen en het Haastrechtse klassiek. En de Kippenwaard zijn groentespecialist Jan Dros en Polier Klasse Kip. En met de hoofdprijs van de verkiezing Vers Specialist 2026 ermee vandoor gegaan. We mogen langs en we gingen langs om te horen wat hun geheim is. Uitzending om 10 uur, 3 uur, 6 uur en 9 uur 's avonds. En uiteraard natuurlijk Edelwijs om 2 uur en om 11 uur. Crossroads om 12 uur en om 5 uur. En uiteraard de Oranje Top 30 natuurlijk. De leukste hitlijst van Nederland. En daar kijken we uiteraard ook nog wel eens in. Dat was die.
0: Oké, okay, en we hadden een verzoekje.
1: Ja, van Hugo, mijn compaan met Blues & More Radio. Hij had het nummer van Wilde 1 van der Dijk, als ze er niet is.

0: Als ze er niet is. Ja,
1: dan moet je zoeken, hè?
0: Ja, dan moet je zoeken, ja. Ja, dan moet je in alle hoeken en gaten krijgen, natuurlijk. Hè? Top.
1: In elke hoek van de kamer of zo.
0: Ja, zoiets. Ja, zoiets.
1: Ja, lekker nou.
0: Ja, dat is een ding dat zeker is. Maar goed, dat tezijde. Ja, nu zitten we even in de problemen, zeker, hè?
1: Nou, nee, het kan nog wel, hoor. Het is bijna kwart over, dus ik heb nog even de tijd om... Nog een plaatje, 20 over staat hij dus.
0: Geproefd,
1: daarmee zeggen ze dan.
0: Ja. Dat doen we dan even?
1: Ja, prima.
0: Oké, de ABBA?
1: Dat lijkt me ook een goed plan.
0: Oké, daar komen ze.

0: Bijna 19 minuten over de klok van 10 uur alweer. Wat gaat dat tijd snel als je naar zin hebt? Vooral ja, met ABBA op de achtergrond natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Wij gaan over tot de orde van de dag. Oh ja, ja. En dan moeten we even kijken natuurlijk dat we wel de goede gaan doen. Want ja, zo is het natuurlijk ook wel een keertje. Want we kunnen natuurlijk wel zeggen van nou, we doen dit, we doen dat, we doen zo, zo, zo. Maar we moeten wel even de goede doen. Dat is dit.
2: Nu Nico en Gerrit met hun rubriek Nieuwe Nederlandse Singles. Zij nemen contact op, indien mogelijk, met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse Singles.
0: Nieuwe Nederlandse Singles, ja. En wij zeggen goedemorgen, Mr. Stiel, want wij hebben contact gezocht en gevonden. Goedemorgen.
3: Ja, dat klopt. Goedemorgen.
0: Ik hoorde dat je wat moe bent, want je hebt hard gewerkt, begrijp ik.
3: Ja, ik heb wel eens een late avond vannacht. Maar ja, dat zijn we ondertussen gewend, dus... Dat is geen probleem.
0: Nee, en je bent nog jong.
3: Dat is het, ja. Je bent nog jong, dus...
0: Tenminste, ja, ik heb geen idee, hoor. Maar ja, goed, als je natuurlijk... Want je hebt gisteravond opgetreden, begrijp ik dan? Of?
3: Ja.
0: Oké, en dat op een woensdagavond. Dat moet een mooi feest geweest zijn, denk ik dan.
3: Ja, dat was een heel mooi feest.
0: Oké, en... want je bent een normale Mr. Steel, maar... Ken het? Daar kennen ze je ook van.
3: Ja, dat...
0: Of niet
3: de artiestennaam is Mr. Steel, maar de echte naam is Kenneth Goddard.
0: Maar mooi toch. Uit het Zaanse gebeuren staat hier, ergens uit de Zaanstreek.
3: Ja, ik woon in Zaandam. Ik heb jaren in Amsterdam gewoond. Ja. Maar Zaandam is een heel mooi klein plaatsje, vlak naast Amsterdam.
0: Ja.
3: Dus is perfect.
0: Ja, nee, en er komen natuurlijk heel veel mensen komen daar naar de Zaanse molen kijken en al dat gedoe meer. Dus dat is ook wel een beetje een toeristendorpstadje, toch?
3: Ja, de Zaanse Schans is heel bekend. Er komen mensen uit de hele wereld kijken naar onze mooie molens hier. Dus dat is inderdaad.
0: Ja, en dat zou natuurlijk mooi zijn als jij daar een beetje tussen al die Chinezen die er zijn een beetje op kan treden. Of is dat niet in orde?
3: Nou, soms is het als je op de fiets bent en je moet daar langs fietsen, dan gaan ze niet opzij. En het is soms heel vervelend, want ze zijn weer heel veel.
0: Ja, ik weet er alles van, want wij hebben niks aantal jaren geleden waren ook lekker langs. Want het is echt prachtig daar. Hè? Ik kan mij voorstellen dat je zegt, nou, ik heb Amsterdam verlaten voor de Zaanstreek. Ik vind het een prachtig dorp, toch?
3: Ja, het is een prachtig dorp, inderdaad. Ja.
0: Over jouzelf, hoe lang ben jij al Mr. Steel?
3: Nou, ik ben al heel lang bezig. Ik heb heel veel meegemaakt in de muziekindustrie. Ik heb vroeger met een hele band getoerd in Duitsland en heel veel gedaan. En tegenwoordig ben ik solo-artiest.
0: Ja.
3: Want de tijd van de grote bands is eigenlijk een beetje voorbij.
0: Ja, om
3: eerlijk te zijn. Het is gewoon niet meer te betalen.
0: Nou, ook dat. En het is natuurlijk als een grote band. Dan moet je altijd maar weer kunnen ook natuurlijk met z'n allen.
3: Ja, dat klopt. Heel veel verschillende mensen die je allemaal op één lijn moet krijgen.
0: Ja, komen nooit uit de buurt. Kom altijd overal vandaan. En dan moet je natuurlijk maar zorgen dat alles weer bij elkaar komt.
3: Ja, dat klopt. Ja.
0: Heb jij van je, want ik neem aan dat je begonnen bent als hobby met zingen. Heb je van inmiddels van je beroep ook kunnen maken van het zingen?
3: Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk ben ik begonnen als muzikant. Ik ben stuurdrummer, toetsenist.
0: Ja.
3: En ik heb jaren in bands gespeeld en van kleins af aan. Mijn vader was ook muzikant.
0: Okay.
3: Dus ik ben van huis uit heb ik muziek meegekregen.
0: Met de paplepel ingegeven dus.
3: Ja.
0: Leuk joh, leuk. Optredens, gaat goed? Ja, gisteravond ook opgetreden, maar gaat het goed voor de rest in het land?
3: Ja, dat gaat best wel redelijk goed. Het is, de zomer is een beetje voorbij. De zomer is eigenlijk mijn mooiste tijd van het jaar.
0: Serieus?
3: Het drukste eigenlijk.
0: Ja.
3: Het komt nu het einde, dus het wordt ietsje minder. Maar ik hoef niet te klagen.
0: Nee, maar ja, je zou zeggen van... jij bedoelt met het optreden in de tentfeesten en zo al dat gedoe.
3: Ja,
0: want ja, die zijn er heel veel geweest natuurlijk. Ook bij ons in de buurt hoor. Maar als je natuurlijk in het Zaanse gebeuren bent, dus in Noord-Holland, is het dan vermakkelijk om overal in het land rond te komen. Want ja, het meeste speelt zich af, denk ik. Brabant, Limburg, maar ook...
3: Ja, maar dat klopt. Maar ik reis door het hele land. Ik ga soms ook naar Duitsland. Dus dat is verder geen probleem.
0: Nee. Dus jij weet wel de weg overal te vinden om op te gaan treden.
3: Ja.
0: Hoe ben je nou gekomen tot deze titel van Doe Mij Maar Bob Marley?
3: Tijdens mijn live optredens heb ik een blog. Ik doe nummers van... Want waar ik achter ben gekomen is de muziek van Doe Maar, de Nederlandse band Doe Maar en Bob Marley. dat heeft heel veel raakvlakken met elkaar.
0: Serieus?
3: Ja, als je kijkt naar nummers als De Bom van Doe Maar.
0: Ja.
3: Of War van Bob Marley.
0: Ja.
3: Dat lijkt heel veel op elkaar. Is best wel maatschappij kritisch.
0: Oké.
3: En dan heb je bijvoorbeeld Is This Love van Bob Marley. Of Small Verliefd van Doe Maar.
0: Ja.
3: Dus die lijken op elkaar. Dus wat ik doe, ik heb een soort tribute blok in mijn optredens.
0: Ja.
3: Dat ik nummers van allebei artiesten, zowel Duma als Bob Marley, speel.
0: Ja.
3: En nou, door de jaren heen heb ik dit nummer gecomponeerd als introductie naar dat tribute blok, zeg maar.
0: Aha, aha.
3: En uiteindelijk heb ik het een single van gemaakt en dacht, nou ja, goed, dit is een manier om... Het is begonnen om dat te promoten eigenlijk.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar doe maar Nederlands, Bob Marley Engelstalig. Wordt dat wel gewaardeerd op jouw optredens dan? Of?
3: Nou, ik moet mensen het vaak uitleggen.
0: Ah.
3: Hoe dat zit. Hoe dat die combinatie van elkaar. Want inderdaad, mensen denken van ja, doe maar Nederlandstalige band. Maar ze speelden reggae.
0: Ja.
3: En wat veel mensen niet weten is dat Henny Vrienden was echt een hele goede muzikant.
0: Ja, absoluut.
3: Hij is niet meer bij ons.
0: Nee.
3: Maar zijn reggae was best wel te vergelijken met de beste uit Jamaica. En als ik dat zeg, krijg ik soms commentaar van mensen. Maar dat vind ik persoonlijk wel.
0: Ja. Nou, dat mag je toch persoonlijk vinden, hoor.
3: Ja.
0: Nee, zo. Goed, jouw single staat klaar. Doe maar. Eigenlijk kom er goed uit ook. Doe maar, Bob Marley. Dus ja. Het is de titel waarin gelijk alles verteld werd over jouw bijdrage tot Doe maar en Bob Marley in principe.
3: Dat klopt, ja.
0: Wij zeggen altijd van, mocht je in de buurt komen van onze studio, ik ben je van harte welkom. Wij zitten iedere donderdag, zitten wij van 9 tot 12 uur in de studio hier in de Krimpenwaard. Het is wel een stukje rijden vanuit Zaanstad, maar voor de rest ben je er in ieder geval zo, want liggen in de buurt van de Gouda, Rotterdam, daar tussenin een beetje. Nogmaals, mocht je in de buurt komen, dan ben je van harte welkom om bij ons een bakje te komen doen. Of eventueel je nieuwe single te promoten.
3: Oké, nou dat kunnen we afspreken, ja.
0: Tussen 9 en 12, iedere donderdag van de week zitten wij hier. En nu, jouw single staat klaar. Doe maar, Bob Marley. Wij danken jou dat je zo ons even te woord wilde staan. We wensen jou heel veel succes met alles wat je doet. En nogmaals, succes in het leven. En dank je wel. En succes met jullie nieuwe singles. En tot horens.
3: Nou, jullie ook bedankt voor de promotie. En misschien tot een keertje in de studio.
0: We wachten het af en je bent van harte welkom. En tot horens. Okay. Hoi.
3: Ja.

0: Doe maar, Bob Marley. Gedraaid om, en denk ze, nou ja, bijna half twaalf alweer. Nee, half elf alweer natuurlijk.
1: Half, hey. Half elf.
0: Ja, half elf. Ja, ik weet er alles van. Ja. We gaan over tot de orde van de dag. En dat is onder andere dit.
2: Hoogste tijd voor de wekelijkse column. Samengesteld door het college van burgemeester en wethouders uit de gemeente Krimpen aan den IJssel.
0: En vandaag krijgen we de burgemeester van Krimpen aan den IJssel, Harriet Westerdijk. Daar komt ze.
3: Wie is uw Krimpenaar van het jaar? Als burgemeester kom ik op veel plekken in Krimpen aan den IJssel. Dat maakt mijn werk zo bijzonder. Want overal ontmoet ik mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander. Ik zie ze bij een bingo voor veteranen, een hardloopwedstrijd of een bijeenkomst van de brandweer. Ook in de buurtkamer kom ik ze tegen. Het zijn mensen die activiteiten organiseren, verenigingen draaiende houden of jarenlang klaarstaan voor een ander. Soms zijn ze zichtbaar. Vaak ook helemaal niet. En misschien kent u ook zo iemand. Iemand die altijd helpt zonder dat daar iets tegenover hoeft te staan. Een vrijwilliger, een mantelzorger, een buurvrouw die altijd helpt, of een sportcoach die veel tijd geeft aan jongeren. Voor deze bijzondere inwoners is de Guldenmond-oorkonde. Met deze onderscheiding zetten we ieder jaar een Krimpenaar in het zonnetje. Iemand die zich al jaren inzet voor onze gemeente of op een bijzondere manier het verschil maakt. En daarom vraag ik uw hulp. Wie verdient volgens u deze waardering? Stuur uw nominatie per e-mail uiterlijk 9 november naar kabinet@krimpenaandeijssel.nl met als onderwerp Guldenmond-oorkonde. Want bijzondere mensen verdienen het om gezien te worden. En misschien maakt juist uw voordracht het verschil. Dank u wel. Ik ben Harriet Westerdijk, uw burgemeester.
0: Burgemeester van Krimpen aan den IJssel die haar nou, weer uitspreekt over dan de eigenlijk de Krimpenaar in het zonnetje wil zeggen.
4: Ja, de Guldenmond-penning kan je dan krijgen. Dus ja, inderdaad, een leuke oproep. Ik had ook nog een mailtje gehad van om ook over na te denken. Dus,
0: okay.
4: Dus dat er gaat. Het is als je iemand in gedachten hebt, doet het kabinet. Apenstaartje krimpenaandeijssel.nl. En dan komt het op de juiste plaats terecht. Als u iemand weet van, nou, die doet wel heel veel voor de Krimperswijk of onderneming waar ze zitten, of in de sociale vak. Er zijn zoveel manieren.
0: Ja.
4: Er zijn mensen die zitten een beetje in de schaduw. Maar op deze manier worden ze dan even een zonnetje gezet.
0: Ja, er zijn heel veel mensen die in de schaduw keihard werken natuurlijk. Ja. Die er niet voor willen weten eigenlijk dat ze zoveel doen.
4: Ja, zoals wij.
0: Ja, maar ik heb een lintje gehad.
4: Ja, ik ook. Wij zijn al gelint. Hè?
0: Ja.
4: Gelint.
0: Hoe is het?
4: Ja, zo is het.
0: Ah, leuk. Nog 3 times.
4: Oh, lekker.
0: Down.

0: Not three times. Even de goede muis pakken, want anders gaan ze door. Want dat willen ze dan gelijk natuurlijk. En we zitten hier met ja, gelijk alles tussendoor ook te doen natuurlijk. Want ja, straks komt het schot voor de boeg. En al het gedoe meer. Ja,
1: moet je
0: wel
1: een beetje voorbereid hebben.
0: Voorbereid hebben, ja. Moet je thuis doen, Nico? Ja, maar ja, goed, thuis hebben we het alles doen, hè? Ja, oké. Waar waren we gebleven? 5 minuten over de klok van 9:30? 11? 10:30?
1: Ja, ja.
0: 10:30?
1: Even kijken, ik heb een wijkschouw in Schoonhoven-Noord. Ja. Praat mee over jouw buurt tijdens de koffiemoment op woensdag 30 september aanstaande. Op woensdagavond 30 september trekken buurtprofessionals en vrijwilligers en betrokken organisaties door Schoonhoven-Noord voor een wijkschouw. Samen brengen zij verbeterpunten en kansen in beeld voor een veilige, fijne en leefbare wijk. Maar jouw stem die telt natuurlijk ook. En daarom nodigen wij alle inwoners uit Schoonhoven-Noord van harte uit om tijdens de koffiepauze tussen 8:00 s'avonds en 8:30 aan te sluiten op parkeerplaats bij de supermarkt plus rechtuit. Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan we graag met je in gesprek. Wat speelt er in jouw straat bijvoorbeeld? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Heb je ideeën, zorgen of dromen over de wijk? Genoeg ideeën en ja, misschien stromingen die je zegt van... die wil ik toch eens even naar voren brengen. En misschien kunnen ze daar wat mee doen. Ja. Iedereen steen telt natuurlijk, dus ook die van jou. Of u nu al jaren in Schoonhoven-Noord woont of pas net bent komen wonen... het is het moment om je buurt nog een stukje mooier te gaan maken. Een wijkschouw is een gezamenlijke wandeling door de wijk... waarbij betrokken organisaties signalen verzamelen over het goed gaat... en wat er uiteraard beter kan. Denk aan onderwerpen zoals sociale veiligheid... de verlichting, speelvoorzieningen, groenbeheer, zwerfafval. Echt een puntje. Voor verkeersveiligheid. Er zijn genoeg onderwerpen om even stil te staan... bij de sociale thema's zoals eenzaamheid en overlast... en het contact met buren natuurlijk. Wie doen er mee? Nou, Wijkschouw wordt georganiseerd door het wijkcentrum Het Huis van Noord... samen met onder andere gemeente, welzijn Krimpen de Waard... qua wonen, politie, buurtgroen en andere partners. Die lopen ook mee. Dus dinsdag wou ik zeggen, dat is er natuurlijk niet. We zien je op een woensdagavond 30 september om 8:00 voor een kopje koffie. U bent van harte welkom.
0: Dat duurt niet zo lang meer dan.
1: Wij
0: doen ook altijd een blik werpen op de oranje top 30.
1: Ja.
0: En nu heb ik een blik geworpen, een beetje hard aangekomen. Maar gelukkig hebben we nog wel Tony Martin. Want ja. Die is het hoogst binnengekomen vandaag.
1: Ja.
0: Sorry. Hij is 18 plaatsen gestegen deze week.
1: Kijk.
0: Zo donders. Ik hoor niks geks, zegt hij. Maar goed, we gaan luisteren naar wat hij te vertellen heeft. Ik hoor niks geks. Tony Martin en Billy Dance. Ik hoor niks geks.

0: ik hoor niks geks. Nou, wij horen wel wat geks, want daar is de plaats afgelopen.
1: Ja, inderdaad, wordt even rustig, hè? Ja. Nou ja, even dan. Ik zag een berichtje voorbij komen van Amositia, een lekker kerk.
0: Oh ja, die zijn ook heel actief, hè? Ja.
1: Blues een mooi collectief. Aanstaande zondag is dat om 2:30 gaat de deuren open. En op het podium staan Rudy de Quayou op gitaar, bekend onder andere als Masada. En Leid Blond op gitaar en zang, samen met Freek Prins op de Cajun. En Joop Vastenhout op gitaar, zang. En vormen zij het sterk collectief met veel ervaring, energie en liefde voor de echte blues. Dus ben je een bluesfanaat? Nou ja, goed, voor 7,50 kan je een leuke zondagmiddag hebben. Dat was het.
0: Oké, dan gaan we kijken of we wat kunnen vinden om een plaatje te draaien. Maar het is wel een lekker plaatje van die Tony Martin, hè? Met die Billy, weet ik van Billy Dans.
1: Billy Dans, ja.
0: Billy Dans, ja.
1: Billy Dans.
0: Dans.

0: Eddie Floyd, knock, knock, knock on wood. Ja, lekker plaatje toch? Net voordat wij overgaan tot vandaag en dat orde van dag.
1: Ja, zeker.
0: Dit zeker.
2: Het is rond de klok van 11:15.
0: Ja, klopt.
2: Tijd voor André. Tijd voor André. Voor André.
0: Tijd voor André. Een nummer die we niet veel draaien.
1: Nee, nou ben ik benieuwd.
0: Leven op het plein.
1: Ja.
3: Ik zag de lichten van het plein.

0: Leven op het plein. Ja, dat is natuurlijk altijd wel wat te zoeken daar. Vooral in het Amsterdamse gat.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, natuurlijk.
1: Zo ook in 19.
0: Bijna 10 minuten voor de klok van 10, 11.
1: Ja, inderdaad. Ja, hij tikt door.
0: Hij gaat door.
1: Eens even kijken, wat heb ik. Wat is dit? Verkeersregelaars moeten gevoel van onveiligheid bij werkzaamheden Julianensluis wegnemen. Ja.
0: Wegwerkzaamheden?
1: Ja, wegverkeersregelaars. Die moeten de werkzaamheden met onveiligheid wegnemen, ja. Bij de provincie Zuid-Holland gaat verkeersregelaars inzetten bij de werkzaamheden aan de Julianensluis in Gouda.
0: Ah.
1: Die beginnen over 2 weken. Mede door het dodelijk ongeval in januari zijn weggebruikers angstig om als de druk is de brug te gaan gebruiken. De gedeputeerde Jeroen van Dijken, infrastructuur, laat maandag aan de Omroep West weten dat inderdaad verkeersregelaars ingezet gaan worden. We hebben de werkzaamheden in 4 blokken ingedeeld, legt hij uit. Elk blok zetten we een begin verkeersregelaars in om alles in goede banen te leiden of te kijken of ze echt nodig zijn. Als dat zo is, dan zullen ze zeker blijven. In verband met het ongeluk in januari, waarbij een vrouw om het leven kwam, gebeurde ook tijdens de werkzaamheden. Zij stond met haar auto nog midden op de brug toen de slagbomen naar beneden gingen. Ze probeerde achteruit te rijden, maar werd aan de achterkant geraakt door de brug die omhoog gaat. De auto tolde en kwam in het water terecht en de vrouw overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. We merken dat mensen angstig zijn om de brug te gaan gebruiken. Vorige week tijdens de commissievergadering vraagt hij daarom aan de gedeputeerden om extra maatregelen. Nou, die worden dus gedaan en hopelijk dat dat een beetje bijdraagt tot weer een beetje geveilig gevoel. Ja, dat was iets.
0: Ja, nee, een veilig gevoel is natuurlijk altijd lekker. Maar ja, goed, je kan er gewoon uitkijken.
1: Ja, links, rechts en die achteruitkijkspiegel. En opletten, ja, je ziet als die lampen gaan aan en daarna gaan pas die slagbomen naar beneden. Dus ja, het is net of je het ziet of niet, hè?
0: Ja. Okay. Of dat je denkt van ik ken er net nog even onderaan.

0: Exile, kiss you all over, to the close is dit. Die hebben we gehad, ja, die gaan we even, die hebben we gehad. Dus,
1: even parkeren heet dat, hè?
0: Oh, sorry?
1: Even parkeren, die hebben we gehad. Zo.
0: Die hebben we gehad, ja, dus die, gaan, die kan dus, zeg maar, ja, een beetje oneerbiedig te zeggen van, kennen weg.
1: Ja, Futsiba.
0: Ja, een beetje jammer, hè? Ja. Oké. Okay. Goed, wat hebben we nog? We hebben nog een minuut of vier. Een minuut of vier.
1: Ja,
0: hebben we muziek of hebben we jij?
1: Nou, even kijken. Ik heb hier staan een kopje koffie, een praatje met een buurtgenoot of gewoon even aanschuiven.
0: Okay.
1: Tijdens de week tegen eenzaamheid trekt de Welzijn Krimpenerwaard van 24 tot en met 30 september door de gemeente Krimpenerwaard met zijn welzijnscaravan en de bakfiets van ontmoeting. Onder het motto niet in je eentje nodig, nodigt Welzijn Krimpenerwaard en inwoners uit om tijdens de verschillende stops even langs te komen.
0: Ja.
1: Er is ruimte voor een gezellig gesprek, het ontmoeten van buurtgenoten, een vraag of idee, maar ook natuurlijk een lekker kopje koffie.
0: Ja.
1: De welzijnscaravan is daarnaast voor mensen die hun netwerk willen uitbreiden, een buurtactiviteit of een straatfeestje willen organiseren of vragen hebben over hun welzijn. Nou, bij iedere stop is een sociaal medewerker van Welzijn Krimpenerwaard van de betreffende kern aanwezig. Zij denken mee op de mogelijkheden om mensen te ontmoeten. Actief te blijven in de buurt en mee te kunnen doen aan activiteiten. Maar ook met vragen of uitdagingen waar inwoners in het dagelijks leven tegenaan lopen, waarover zij alvast eens even willen nadenken. Zo kunnen zij terecht bij de sociaal medewerkers. Veel mensen ervaren wel eens momenten waarop ze zich alleen voelen, jong of oud. Jong en oud. Of elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Kan verbinding ontstaan met de welzijnscaravan. Dit wil Welzijn Krimpenerwaard laten zien dat contact leggen soms eenvoudiger is dan men denkt. En een kopje koffie gaat er altijd in.
0: Kijk omhoog.

0: Nou, niks is iemand waar we natuurlijk best wel zeker nog een keertje. Maar we moeten er natuurlijk er nu tussenuit. Ja. Voor het nieuws en het weer en alles wat ertussen komt en wat erbij zit. Want ja, de boodschappen zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk. Die we dan heel graag bij onze sponsors willen halen.
1: Zo
0: tot zo.
1: Tot zo.
2: De uitzendingen van RTV Krip en de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec uit Oudekerk aan de IJssel.
3: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
4: Dit is het nieuws.
5: Het is 11 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eerdmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.

0: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
1: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard.
2: Goedemorgen.
3: Ja. Welkom terug bij het laatste uur. Goedemorgen, Krimpene Waard, met Gerrit en Nico. We blijven bij u nog een uur lang. Gaat u nu pas inschakelen. Heb je 2 uur lang al gemist van ons prachtige programma Goedemorgen, Krimpene Waard. Wat iedere werkdag te beluisteren is van 9 tot 12 uur. Met verschillende mensen die het allemaal op hun eigen manier doen. En die het ook heel graag doen. En die we misschien wel even in het zonnetje mogen zetten. Zo.
0: Goedemorgen, Krimpene Waard. Iedere werkdag van 9 tot 12 uur. Presentatie Gert van den Berg, Jos Schmink, Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.
3: Ja, inderdaad. En dus zo zitten wij natuurlijk iedere dag live bij u in de huiskamer. En daar zijn we heel erg blij mee dat we dat mogen doen.
4: Zeker weten. En altijd leuk om te doen.
3: En weet je wat we nog meer hebben?
4: Nissen.
3: Nee, ja, dat ook. Maar we hebben ook dit nog, aankomende zaterdag.
4: Oh ja, natuurlijk.
0: Een heel bijzondere mijlpaal. En die vieren we natuurlijk met u als luisteraar. Luister naar de 650ste aflevering van Krimpene Waard Sport. Met rechtstreeks verslag van alle eerste elftal voetbalwedstrijden in onze regio. En natuurlijk volop aandacht voor alle andere sporten uit de Krimpene Waard. Krimpene Waard Sport, zaterdag van 2 tot 6 uur. Mis het niet en vier de 650ste aflevering Sportplezier met ons.
3: Kom gerust naar de studio, want misschien is er wel een bak.
4: Ja, ik heb geen idee.
3: Nee, dat was ook met de 600ste van Maarten Tafel.
4: Ja, ik heb geen idee. Ik heb niks gehoord van hoe of wat is. Nou, jammer, hè?
3: Nou, zo jammer.
4: Heb je informatie?
3: En dan ga ik een keertje zitten hier om het aan elkaar te praten.
4: Ja, je zou bijna zeggen, de leiding hebben. Hey.
3: De leiding? Nee, ik heb wel de bochten.
4: Ja, dat bedoel ik.
3: Ja, de bochten. Ja,
4: en goed de bocht door.
3: Maar de leidingen niet. Dat is dus allemaal zaterdag. En dan is het misschien wel eens een plaatje van Peter Koelewijn. Die zegt van, klap maar in je handen.
4: Yo. Stap met je voet, hè?
3: Ja, zeker.

Dallas. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hij kan er niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Peter Koelewijn, sorry, Peter Koelewijn, 85 lentes jong.
1: Ja, ja.
0: Het is ongelooflijk dat hij dat allemaal nog... mooi in ieder geval wel, dat is het ding dat zeker is. Peter Koelewijn dus.
2: Ja, ik vind het altijd wel leuk dat hij dat publiek lekker kan opzwepen.
0: Ja, ja, ja, mooi.
2: Dames aan de ene kant, heren aan de andere kant.
0: Ja, ja, ja.
2: Gezamenlijk.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, hetzelfde nee. Met het nummer van Kom van het Dak af natuurlijk.
0: Ja,
2: met,
0: zeker, weten, zo, ja zeker weten. Ja. Ja, zeker weten.
2: Ja, straks gaan we Romy Montero bellen.
0: Ja, ja. Ja. Ja, want, maar voordat we dat doen,
2: ja,
0: eerst nog een ander nummer. Want ja. Dat is ook, want we hadden het natuurlijk vanmorgen hadden we het over zoveel plaatsen gestegen in de Oranje Top 30.
2: Ja, maar er is er nog één.
0: Maar er is er nog één, die is ook flink gestegen eigenlijk. Die is wel, even kijken... 10 plaatsen gestegen. Harte 10. En ik zie het jongere meisje die hier op die foto staan.
2: Oh, kijk. Ja, inderdaad.
0: Dus
2: ja.
0: Jongere meisje. En die zingen dan Viltje.
2: Nou, ben benieuwd.
0: Never heard about it. Viltje, harte 10. Daar komt.

0: Ja, een nummer die hoog binnengekomen is in de Oranje Top 30. Harte 10. Het zijn twee mensen die uit Maarten Eikelenkamp en Tineke Williams. Dat zijn de twee mensen die dan... Eikelenkamp. Dat zijn twee mensen die dus de Harte 10-formatie doen. En die worden best wel wat beluisterd ook op Spotify. En dat is natuurlijk prachtig dat die daar zijn. We gaan nu proberen om contact te zoeken. En dat, volgens mijn bescheiden mening, heb ik een donkerbruin vermoeden dat het nog gaat lukken ook. En want we willen natuurlijk heel graag, en dat doen we zoals ze altijd doen, doen we natuurlijk mensen bellen die een nieuwe nummer hebben gemaakt. En dit keer is het Romy Montero die Spaans Benauwd heeft gemaakt. En die gaan we dan zometeen ook even proberen te promoten. En ik heb het donkerbruin vermoeden, althans, Gerrit lijkt erop dat hij een verbinding heeft met die Romy Montero. En dan gaan we zo even een praatje mee maken hoe dat in tot stand gekomen is dat zij met die nieuwe single weer in het land in wil gaan. En dan gaan we nu kijken of dat inderdaad het groene lampje gaat branden. En dan, want dat houdt in dat ik het knopje moet drukken. En dan zeg ik, oh ja, ik heb ze. En dan zegt Gerrit ook, joh, je hebt ze, want zo is het gewoon. En dan gaan we nu over tot de orde van de dag. En dat is dit.
1: Nu Nico en Gerrit met de rubriek Nieuwe Nederlandse Singles. Zij nemen contact op, indien mogelijk, met de betreffende zanger of zangeres. Nieuwe Nederlandse Singles.
0: Contact gezocht en gevonden. En daarom zeggen wij, Romy, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Hoe is het?
2: Hartstikke goed.
0: Ja, moet wel, hè, want met zo'n mooie nieuwe single moet het goed gaan natuurlijk.
2: En lekker weer is het hier in Utrecht, dus ja, ben hartstikke blij.
0: Oh, hier schijnt... Oh nee, ik wilde zeggen, hier schijnt ook de zon, maar wij zitten niet zo ver bij Utrecht vandaan. Want ja, de Utrecht loop ik schoon over, is maar een klein stukje natuurlijk. En wij zitten in Burgerman, maar goed, dat tezijde. Een nieuwe single, hoe is dat tot stand gekomen?
2: Nou, ik ben een ruim een jaar meerdere keren de studio ingegaan met verschillende schrijvers. Ja. Ik ben zelf ook begonnen met schrijven. En we hebben eerst mijn vorige single Leven Lang hebben wij geschreven en uitgebracht. En nu Spaans Benauwd. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ging de studio in en ik zei tegen de schrijvers, ik heb zin in iets sexier. Mag wel iets pittiger zijn.
0: Ja, ja.
2: Maar niet meer een beetje in de richting van Rutja Kot en Hartslag.
0: Ja, oké, die kant op. Ja, nou leuk.
2: Ja, Spaans Benauwd uitgekomen.
0: Ja. Doe je al lang met deze mensen samenwerken?
2: Ja, met de producer zeker. En met Arthur Stoker, dat is de gitarist, die is ook schrijver ook. Ja. En de rest was de eerste keer dat we in deze samenstelling waren.
0: Ja,
2: dat was eigenlijk een hele gezellige boel.
0: Want je hebt zelf meegeschreven met deze single?
2: Ja, absoluut.
0: En dat wilde je gewoon graag. Van joh, laat mij eens even een keer proberen hoe het zit om te schrijven.
2: Nou, niet per se met deze single dat ik dat dacht, maar wel een paar liedjes daarvoor. Ik ben eigenlijk anderhalf jaar al gewoon altijd aan meeschrijven met mijn muziek.
0: Ja.
2: Al dan niet gewoon alleen schrijven. En dat vind ik heel leuk. Ik dacht inderdaad anderhalf jaar geleden, laat ik dat eens proberen. En dat bevalt me mega goed.
0: Ja, nou, helemaal goed. Jij bent gelukkig nog lekker jong, maar je bent al heel veel keren, je carrière staat niet stil.
2: Nee, ik heb al heel wat dingetjes gedaan.
0: Zo,
2: ja.
0: Nou, wat dingetjes. Zeg maar, dus de dingen. Goeiedag, schoten, want wij hebben hier een beetje jou opgezocht. En dan blijkt dus dat je heel veel gedaan hebt. Ondanks dat je nog lekker jong bent natuurlijk. En dat is mooi natuurlijk. En,
2: voel me niet per se heel jong. Zeker ook niet als ik naar alle werkzaamheden kijk. Dan denk ik, dat is best wel heel veel.
0: Gerust heel veel. Ja, zeker.
2: Je presenteren en het acteren in GTST en award gewonnen voor musical. Allemaal fantastische dingen.
0: Ja.
2: Daar ben ik echt heel blij mee en heb ik ontzettend van geleerd. Maar het allerblijst word ik van zingen voor mensen, gewoon van optreden. En ik lijkt me gewoon zo fantastisch om dat te mogen doen met mijn eigen muziek.
0: Ja.
2: Dus daar hoop ik nog op.
0: Ja, natuurlijk.
2: Dat
0: goed
2: aanstaat.
0: Ja, met eigen muziek wil dat zeggen dat je een band op wil richten?
2: Nee, ik ga niet een band oprichten.
0: Nee, okay.
2: Ik ga wel met bands optreden. Dat vind ik fantastisch, dat doe ik al wel eens.
0: Ja.
2: Omdat het, ja, ik vind samen op het podium staan helemaal leuk.
0: Tuurlijk.
2: In plaats van alleen.
0: Ja.
2: Maar het is wel gewoon Just Gonna Be Me. Het is wel, ja.
0: Ja, nee, dat is, want als je natuurlijk met elkaar op het podium staat, kan je er wat meer van maken, denk ik. Zal het niet zo zijn? Dat
2: ja,
0: wat
2: dat
0: meer
2: is
0: van
2: waar.
0: Maakt.
2: He,
0: bedoel, dan kan je elkaar een beetje op, een beetje warm maken en een beetje op, ja, een beetje,
2: het is
0: toch?
2: Zo leuk om met anderen
0: ja,
2: te maken voor andere mensen.
0: Ja, want als je dat dan ziet, natuurlijk hoe sommigen met een band optreden en hoe ze elkaar dan een beetje opvijzen, zeg maar. Ja, dat is
2: ja.
0: Dan toch prachtig natuurlijk, zo.
2: En ja? Ook elkaar een beetje helpen, een beetje ondersteunen.
0: Dat vooral,
2: ja,
0: natuurlijk. Ja, nee, zo is het. Je nieuwe single staat klaar. En ja, we weten er alles van natuurlijk. En hoe is het met het optreden in het land? Ik bedoel, breng je al deze single? En hoe is deze ontvangen, deze single?
2: Nou, hij is net pas natuurlijk uit, sinds afgelopen weekend.
0: Ja.
2: En als hij net uit is, dan vind ik het nog een beetje spannend om te laten horen aan mensen die het nog helemaal niet kennen. Maar dit weekend ga ik er absoluut mee optreden. En dan ben ik heel benieuwd naar de reacties van mensen als ze hem live horen. Ik denk dat het ontzettend leuk klinkt om hem live te horen, omdat hij zo lekker swingt. Okay. Zo lekker disco.
0: Helemaal goed. Deze, ja, je doet al zoveel, maar toch wil je heel graag gewoon ook nog een keer lekker op het podium staan en dan lekker zingen. Want ja, dat is natuurlijk fantastisch om te doen. En lukt dat ook een beetje? Word je uitgenodigd overal? Want ja, we spreken iedere week spreken we dan twee mensen die een nieuwe single gemaakt hebben. En hoe is het met het optreden bij jou?
2: Ja, gaat hartstikke goed. Ja? Ik ben hartstikke blij. Ik treed veel op. Ik word veel geboekt, ook op mijn Whitney Houston repertoire. Dus natuurlijk in de musical The Bodyguard heb gespeeld.
0: Ja.
2: En ja, dat vind ik echt fantastisch om te doen. Op de bruiloften, op zoveel jaar getrouwd feesten, op verjaardagsfeesten. Vind ik echt heel leuk.
0: Ja, ja, ja. Dus we kunnen je bellen.
2: Absoluut.
0: Helemaal goed.
2: Ja,
0: nee. Ja, want nee, dat valt me altijd. Want ja, jij zegt, mijn nieuwe single is pas uit. Dus je hebt hem nog niet voor het grote publiek gebracht. Maar als je dan ziet, dat denk ik van bijvoorbeeld met Jan Smit daar op het plein. En dan zie ik daar die mensen daarvoor dat podium staan. En dan de zanger of zangeres die doen dan een nummer brengen. En dan zingt dat publiek, zingt dat allemaal mee. Hoe kan dat, denk ik dan?
2: Dat lijkt me toch te gek. Ja, omdat ze dan denk ik al vaak gehoord hebben.
0: Ja, maar dan weet ik. Nou ja, wij doen ook best wel wat muziek daar, maar dan denk ik van, ik heb hier nog nooit van gehoord.
2: Van een liedje van Jan Smit niet?
0: Ja, nee. Ik bedoel, als er een artiest komt die een nieuw nummer brengt.
2: Oh.
0: Weet je dan?
2: Dat heb ik dan niet meegemaakt. Ik weet niet hoe ze dat dan voor elkaar krijgen, maar ik zou het heel graag willen weten. Dus als jij dat vanuit...
0: Ja, dan weet ik. Ja, nee. Oh, nee, we hebben... wat doen we dan op donderdag, maar wat? Nee, maar dan staat er een artiest en die artiesten ken ik niet eens. Of dan denk ik, nou, die heeft vroeger een nummer gemaakt en dan brengt hij een nieuw nummer. En dan 80% zingt dan mee.
2: Ja, oh, nou, nee, misschien omdat die artiest dan al zo'n grote fanbase heeft, zo'n grote following heeft, dat als hij een nieuw liedje heeft uitgebracht, al is het één dag, dat ze dan allemaal gelijk heel goed gaan streamen en de teksten bij gaan kijken en dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja. Dus jij denkt van, in Zwolle komt Jan Smit en dan komt vader Abraham, ik noem maar eens uiteraard, en die komt en dan zoekt het publiek zoekt vast op welk nummer dat hij gaat zingen.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Nou ja, misschien is het zo wel.
2: Dat lijkt me het meest logisch.
0: Ja, ja. Maar goed. als jij bij Jan Smit gaat komen en dan ga je Spaans Banaat zingen. En dan weet iedereen natuurlijk de titel al, maar zeker ook het nummer. En dan gaan ze dan allemaal keihard meezingen. Want dat gaan wij ook zo doen. Wij hebben jouw single, Spaans Banaat, klaarstaan. We wensen je heel veel succes met alles wat je doet. Maar je doet al heel erg veel. En dank dat je bij ons even wilde vertellen hoe het ongeveer in elkaar zit. En veel geluk. En mocht je een keer in de studio komen, althans je nieuwe single willen promoten in de studio op RTV Krimpermaart, je bent van harte welkom. Wij zitten iedere donderdag zitten wij van 9 tot 12 overdag in de studio. En dan draaien wij allerlei nummers die we dan leuk vinden om te doen. En dan gaan we zeker ook jouw nummer gaan we weer opnieuw promoten. Dus van harte welkom.
2: Nou, leuk. Wie weet, leuk.
0: Hoe knows. Ja. Dank je wel voor nu. Prettige dag verder. En maak er iets moois van. Zoals gezegd, jouw singles staan klaar. Spaans ben uit.
2: En, nou, geniet ervan allemaal.
0: Dat gaan we zeker doen. En tot horen. Tot horens. En misschien tot ziens. Doeg.

0: Spaans benauwd van jou, ho, ho, ho. En dat was Antje Montero die het ons heeft verteld. Wat er allemaal in haar omgaat natuurlijk. Romy Montero en de moeder is Antje Montero.
1: Ja, inderdaad. Nou, leuk dat ze aan de telefoon wilde.
0: Ja, toch? Ja, zeker.
1: Het had even geduurd voor je verbinding had, maar goed. Het is,
0: ja, maar
1: het is
0: goed,
1: gelukt.
0: Ik kan me voorstellen, als je natuurlijk ziet hoeveel dat ze doet, dan kan ik me voorstellen dat ze dan zegt van... Ik neem pas na de derde keer op.
1: Ja, dan zeggen ze van, ja, we hebben een afspraak.
0: mooi. Ja, nee, helemaal geweldig. Ja. En dus toch kwamen ze nog even ons vertellen natuurlijk. Ga maar even wat vertellen.
1: Ja.
2: Goedemorgen Krimpenerwaard. Iedere werkdag van 9 tot 12 uur. Presentatie Gert van den Berg, Jos Schmink, Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.
1: Ja, zo is dat.
0: Ook nog even dit, want dit moeten we ook nog even zeggen.
1: Ja.
2: Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.
0: Hoe heet dit dat allemaal, joh? Dat al dat spul erin zit.
1: Ja.
0: Zullen we eens kijken soms wel omzien?
1: Ja, misschien dat hij de bouwgegevens opgevraagd
0: heeft. Ja, of hij zal wel eens kijken stiekem. Oh, zonder ja, dat
1: zou kunnen. Maar, ja, maar ja. Het is een mooie samenvatting.
0: Nee, oké, zeker weten.
2: Het is rond de klok van 11:30. Aandacht voor het voetbalprogramma van aanstaande zaterdagmiddag. Nico, geef ons een schot voor de boeg.
0: Aankomende zaterdag de 650ste uitzending van Sport, RTV Krimpenerwaard Sport. En dat heb ik, ik weet niet of ik al 650 gedaan heb, maar in ieder geval lekker lang aan meegewerkt. Ook aankomende zaterdag zal ik niet ontbreken. Wat hebben we aankomende zaterdag? We hebben natuurlijk de wedstrijden die er thuis... Nee, we gaan dat even normaal, gaan we dat even doen. Welke ploegen er in de regio voetballen? Ja, dat zijn niet de eerste de beste, want het is natuurlijk best wel een leuk gebied hier in waar we natuurlijk altijd 10 ploegen hebben hier in de regio. Onder andere hebben we dan de wedstrijden die er dan om doen. We hebben morgen, zaterdag zou ik moet zeggen, zaterdag live in onze uitzending Stolwijk tegen Goudrak. Nou, dat is natuurlijk prachtig. De eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen, althans de eerste wedstrijd die mee gaat doen voor de competitie. Ook de eerste wedstrijd voor Lekkerkerk tegen LMO. We hebben aankomende zaterdag live ook in ons programma Dilettant tegen Lopik. We hebben ook live in onze uitzending Bergambacht tegen Haastrecht. We hebben helaas niet Cabau tegen Swift Boys. De Alblas tegen Pekau gaan we natuurlijk de rust en de eindstanden gaan we in ieder geval meemaken. We gaan ook proberen nog iets te doen voor Spieren tegen SVW. Ploeg uit Gorinchem die dan ook al 800 leden hebben. Hoor. Dus wat dat er gaat, is het ook wel. En we hebben Schoonhoven tegen Altena, waar ik ons in ieder geval van op de hoogte houdt. Dus we hebben in ieder geval toch wel 4 live wedstrijden live in onze uitzending. En van de rest die we dan hebben. Met aantekening dat Stolwijk om 3 uur begint. De thuiswedstrijd. Dat ook Spirit om 3 uur begint. En ook Schoonhoven om 3 uur begint. Maar daarentegen, Dilettant loop ik, begint dan om 14:30. En ook Bergambacht tegen Haastrecht om 14:30. Cabau, Swiftboys, ook om 14:30. En dan hebben we Lekkerkerk tegen LMO, ook om 14:30 begint. Mocht u zeggen... Joh, Nico, is dat wat voor mij om in ieder geval wat te doen voor het sport? Dan zeg ik, ja, kom eens even een praatje maken aankomende zaterdag. Ik ben in ieder geval hier in de studio vanaf de klok van 2 tot aan 6 uur. Dan ontvang ik u van harte om eventueel wat uitleg te geven hoe wij dat allemaal doen. U bent van harte welkom om dat te komen doen. Zeker, zeker weten. Dus stap gerust binnen. Het kost niks, het levert ook niks op. Queen.

0: Kind of Magic van Queen gedraaid om enkele minuutjes voor de... Ja, voor Jannes, zeg maar.
1: Ja.
0: Want we hebben maar... wat we ook hebben...
1: Ja.
0: Dat is de hoogste nieuwe binnenkomer in de Oranje Top 30. Jo.
1: Ja,
0: is dat zo?
1: Ja, ja.
0: Het is een nummer van John West.
1: Ja.
0: Zie ik. En Habibi heet het nummer. En het is Numidia, die zingt ook mee.
1: Ja, die hebben ook een keelgeluid, hoor.
0: Show. Serieus?
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we even luisteren.
1: Ja, prima.
0: Oké, dan gaan we.

0: Ja, ik neem het niet in ieder geval. Best wel. Dus nee, wat dat er aan komt goed. Toch? Met die Namibië en alles wat erop zit.
1: Ik denk het ook wel, ja.
0: Ja, dat weet ik.
2: Lekker ritme.
1: Ja,
0: klopt. Ja, lekker ritme, ja. Hebben we nog wat dat je zegt? Nou,
1: ja, ja, ja, dat kan wel eventjes. Langs de N210 in de gemeente Kippenwaard zijn dinsdag op Prinsjesdag hooibalen in de brand gestoken. Nou, de actie maalt deel uit van de boerenprotesten die dinsdag op verschillende plekken in Nederland plaatsvonden. En dan vraag je natuurlijk af, ja, waarom? Niemand vogelvrij, zeggen de boeren. Maar goed, wat willen de boeren nou eigenlijk? De eerste. Boeren willen dat het natuurbeleid gebaseerd wordt op echte staat van de natuur en niet op modelberekeningen. De tweede, boeren willen niet alleen naar stikstof wordt gekeken, maar ook naar andere factoren zoals verdroging en het beheer van de gebieden. De derde punt, boeren willen dat er per gebied sprake is van realistische doelstellingen, waarbij de natuurbaten opwegen tegen de maatregelkosten, het kostenbatenbeleid. De volgende, boeren willen dat het goed natuurbeheer wordt uitgevoerd. En de laatste, om de vergunningverlening los te trekken, moet er een drempelwaarde worden ingevoerd. Zoals in Duitsland. In Nederland is dat nu 0,05 mol, zo heet dat. Dat is die metingnummer. En in Duitsland is dat 21. Nou, er zit nogal een verschil tussen. We zijn tenslotte allemaal met Europa bezig. Waarom trekt men dat niet gelijk? Daar hebben ze denk ik wel op persoonlijke titel wel gelijk in.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Ja, goed, het is niet anders. Hoppa, even dit.
3: Een heel bijzondere mijlpaal. En die vieren we natuurlijk met u als luisteraar. Luister naar de 650ste aflevering van Krimperenwaard Sport. Met rechtstreeks verslag van alle eerste elftal voetbalwedstrijden in onze regio. En natuurlijk volop aandacht voor alle andere sporten uit de Krimperenwaard. Krimperenwaard Sport, zaterdag van 2 tot 6 uur. Mis het niet en vier de 650ste aflevering Sportplezier met ons. Ongeveer 11:45. Tijd voor een ras echte Drent. Jannes.

0: altijd gedraaid. Al. Maar iets pietsje wou ik nog genoemd.
1: Ja, denk ik ook, hè?
0: Zo gaan we gelijk. Hij zit er gelijk achter.
1: Iets pietsje meer.
0: Ja. Altijd gedraaid rond de klok van 11:15. En dat hebben we ook vandaag weer aan. 12 minuten voor de klok van. Bijna 11 minuten voor de klok van 12:00. Dat houdt in dat we nog maar een kleine 10 minuten hebben om u te vermaken op deze laatste donderdag van de week. Met.
1: Nou, ik heb hier.
0: Kijk,
1: Oktoberfest.
0: Ja, ga je gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is Tolwijk in het kwartier.
0: Ja.
1: En dat begint dan de zaterdag de 19e. Het kwartier vormt het decor voor de jaarlijkse Oktoberfest. Bezoekers kunnen, net zoals in de Zuid-Duitse regio's, rekenen op een feestelijke avond met muziek, dans en gezelligheid. DJ Harry zorgt voor een feest- en dansmuziek. Ook de keuken van het kwartier doet mee met de gebruikelijke Oktoberfestgerechten. Tickets kosten €7,50 en ze zijn te reserveren via hetkwartierstolwijk.nl natuurlijk. En misschien ook wel aan de kassa, maar dat staat hier niet bij. Maar je kan het allicht proberen.
0: Natuurlijk.
1: Oktoberfest, aanstaande zaterdag om 9:00 in het kwartier.
0: We gaan eens aan de kloten.
1: Ja.

0: We gaan met z'n allen naar de kloten. Ja, dat zegt Steve Eckel natuurlijk. Die heeft altijd wel een passende titel bij bepaalde dingen. Dus wat dat er gaat, hebben we dat in ieder geval... ja, wel leuk toen hier, toch?
1: Ja, ja, ja, wel lekker meedijnnummertjes.
0: Ja, een beetje meedijnen, een beetje meedoen. Dan leuk, joh.
1: Dat is zo'n nummer voor Oktoberfest, hè?
0: Ja, zo is het, zo is het, zo is het.
1: Allemaal achter elkaar.
0: Goed. Maar we gaan pas aan de kloten, maar spijt gewoon wel later.
1: Ja.
2: Het voelt als gisteren dat we nacht al lang dronken.

0: Spijt is verlaten, zegt Martin Marrero. En dan heeft hij gelijk in natuurlijk, want spijt is gewoon verlaten. En Toontje Lager wil gelijk door, joh.
1: Ja, natuurlijk, dat weet je toch?
0: Ja, dat weet je toch.
1: Als je even een vingertje geeft, ja, dan...
0: Man, schaai uit, alsjeblieft. Het is toch niet leuk meer, eigenlijk. Nee. Maar ja, goed. We zijn onderhand wel gewend, dus het zal wel zo blijven. En, ja, maar ja, we gaan onderhand bijna zien dat we aan het eind van ons programma komen.
1: Ja, nog één plaatje, denk ik.
0: Eén plaatje nog, ja.
1: Kan net,
0: tuurlijk. Kanet. En ja, Peter Koelewijn wou ik zeggen, maar die hebben we al gehad natuurlijk. Dus dat, want ik kijk eigenlijk even naar zo'n nummertje wat niet zo lang doet. Ja. Dus dat doe ik maar aan de mouw met heel veel.
1: Oud voor tijdgeleden.

0: ja, hij staat nog ver, maar straks komt hij dichterbij. Ja. Want dan komt het dichterbij. De klok van gehoorzaamheid komt dichterbij. Ja. Dus we moeten weer afscheid gaan nemen van ons luisteraar. Maar volgende week komen we weer terug.
1: Ja, is wel de bedoeling.
0: Dan is dat goed. Dan is het herfst volgende week.
1: Ja, dat gaat.
0: Maar dan wel, Gerard zegt, wel helder. Helder weer.
1: Nou goed, we gaan het afwachten.
0: We gaan het afwachten en we zien het wel allemaal wat worden. Voorlopig hebben we het weer gezegd dat we het graag gedaan hebben. We gaan afscheid nemen. Zeker. Volgende week komen we bij u terug. We hebben 3 uur lang hebben we Goedemorgen Kennis met Mart gedaan. Gerrit en Nico zeggen heel graag tot horens. En wat Nico betreft zegt heel graag tot zaterdag. Dag.
1: Hoi. Hoi. Hoi.
2: De uitzendingen van RTV Krip in de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec uit Oudekerk aan de IJssel.
3: U luistert naar RTV Krip in de Waard.
4: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eertmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het 2e jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het 2e kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website Van der Wal BV.
7: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een activiteit van Buurtgroen Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert Buurtgroen Krimpen de Waard een bijeenkomst bij het Groene Veldje aan de Volterstraat in Schoonhoven. Deze bijeenkomst is samen met Welzijn Krimpen de Waard, de huurdersverenigingen Qua en Samen Wonen en Welzijn Krimpen de Waard. En met z'n allen werken we aan samen groen onderhouden en elkaar ontmoeten. U bent erbij van harte welkom. De bijeenkomst is die dag, zaterdag 19 september, van 11 tot 1.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard. Op de zondagmorgen wordt op zondag 20 september aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente in Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkers die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 1 uur.
4: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Hey Jan, wakker worden?
9: Hè, wat?
8: Is je auto nu al klaar?
9: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
8: Oké.
9: Kijk op smitsauto.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
10: Voor de echte liefhebber van de moderne jazz is dit Jazz in de Polder. Elke woensdagmiddag hoor je op RTV Krimpenerwaard het beste uit de wereld van de jazz. In Jazz in de Polder nemen Arie Kooi en Roelof Ette je mee op een muzikale reis vol groove, improvisatie en klasse. Jazz in de Polder is een ode aan de tijdloze kracht van jazz. Gemaakt door liefhebbers voor liefhebbers.
11: Ja, u luistert wederom naar het wekelijkse programma Jazz in de Polder. Maar dat is elke donderdag van 1 tot 2 uur. En als u zegt, nou, ik ben de politiek een beetje zat. Nou, u kunt altijd langskomen. Want we zitten in de studio. En in plaats van politiek, heerlijk jazzmuziek, een uurtje. Ja. En we gaan misschien ook nog een kleine rondleiding door de prachtige studio. Dus u bent dan even het huis uit. En vanmiddag hebben we deel 2 van de tenorsaxofonisten. En dat komt omdat er veel mensen zijn die dat instrument spelen. Trouwens, er is ook een sopraansax, een alt, een tenor en een baritonsax. Allemaal ontworpen door een Belg. En dat was Alfons Sax. En dat deed hij al in 1846. Namelijk in een opdracht om een instrument te ontwerpen die je lopend kunt bespelen. Bijvoorbeeld in een fanfare. Nou, dat is hem allemaal gelukt. Trouwens, de tenorsaxofonist wordt veel gebruikt in de jazzgeschiedenis en waarschijnlijk door de vele goede voorbeelden. Nou, een van zijn voorbeelden is tenorsaxofonist Lester Young. Geboren in 1909 en werd 54 jaar oud. Kreeg al gauw de bijnaam president. Hij had een lichte, subtiele stijl. En ideaal ook voor vele blank saxofonisten die dat overnamen. Hier een opname zelf van Lester Young uit 1952. En hij wordt hier begeleid door het kwartet van Oscar Peterson, pianist trouwens. Hier is het bekende On the Sunny Side of the Street.

0: Lester Young.
1: Ja, hè? Ja. Dat was Stan Getz eigenlijk, hè? Stan Getz.
0: Oké, ja, dat is ook... Lester Young, ja. Die heeft toch wel de toon gezet. En legendarisch is zijn verliefdheid natuurlijk op de zangeres Billie Holiday. Ja. Onbeantwoorde liefde, zo gaat dat dan, ja.
1: Ja,
0: ja, de playlist overziende dan de eerste vijf tenorsaxofonisten zijn Amerikanen. En daarna gaan we een beetje naar Europa en zo. En dat het allemaal Amerikanen zijn is niet toevallig, want die hebben dus enorm veel goede tenorsaxofonisten voortgebracht. Sonny Rollins, John Coltrane, die overigens volgend jaar of dit jaar 100 jaar zijn geboortedag wordt gevierd. Ja. En er wordt dus ook aandacht aan besteed dat er muziek uitkomt, onder andere van Brentford Marsalis, John Coltrane. En een jaar of 10 later dan John Coltrane werd Joe Henderson geboren in 1937. En ik vind eigenlijk, hij heeft dus mooie cd's of mooie muziek uitgebracht bij Blue Note, maar na zijn 60ste is hij eigenlijk, naar mijn smaak, steeds beter gaan spelen. Ik heb uitgave van Porgy & Bess. En daar speelt hij onder andere met Sting. En dat is een dijk van een cd. Prachtig. Maar de cd die ik nou voor me heb, die doet daar niet voor onder. Joe Henderson, So Near, So Far. Musing for Miles. En dat is eerbetoon aan Miles Davis. En Joe Henderson die speelt fantastisch op de tenorsax. En hij wordt begeleid door een geweldige gitarist, John Scofield. En een bassist die ook geweldig is, Dave Holland en Al Foster op drums. En het nummer wat ze ten gehore brengen, het is overigens een cd uit 1993, is het hele bekende nummer Miles Ahead.

0: wordt er stil van.
1: Ja, mooi zeg.
0: Ja, voortreffelijk saxofonist. Ja. Hij heeft één nadeel, zo bescheiden.
1: Ja, ja.
0: Ik heb hem wel eens een keer verteld. En hij zat altijd achteraan. Dan had hij zijn saxofonist tussen zijn benen gekneld een beetje. En dan stond hij gewoon te wachten op zijn beurt. En dan kijken ze aan, ja, nou, en dan speelt hij echt zo schitterend.
1: Ja, ja.
0: We moeten dan maar meer aandacht aan besteden.
1: En Joe Henderson, ja,
0: ja. En die cd'en van Porky & Bess kon ik niet vinden.
1: Oh, nou, ja.
0: Met Sting, hè, één nummer.
1: Ja, precies, ja. Geweldige plaat.
0: Ja, geweldige cd. Ja, dan ben ik aan de beurt. Nou, ja, daar stond hij, hoor. Met zijn jonge koppie achter de piano van Bobby Timmons tijdens een concert in Den Haag in 1960 van de hardbop-formatie The Jazz Messengers onder leiding van, u kent hem wel, Art Blakey. En natuurlijk kreeg het grote trompettalent Lee Morgan alle aandacht met lange solo's. Totdat hij de jonge tenorsaxofonist aankondigde, Wayne Shorter. Ook als een zeer goede componist waar we heel blij mee zijn, vertelde Art. Wayne Shorter werd wereldberoemd. Hij is geboren in 1933, werd 89 jaar oud, ontving 12 Grammy Awards en heeft een indrukwekkende discografie achtergelaten. Maar hier is uit 1960 de solo en compositie van Wayne Shorter. Het nummer is Lester Left Town, letterlijk vertaald Lester verliet de stad.

0: Heartbreaking, die moest toch even...
1: Ja, spelen. Ja, ik vind die notenreeks zo mooi, want heeft hij overgenomen van een solo van Lester Young.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, ik heb hem weer uit zitten zoeken. Maar, Lester. Ja, ik ben een beetje over de tijd heen, Hardy.
0: Ja. Lester Leftown, ongetwijfeld. Verwijzend naar Lester Young. Ja, en ik heb ook een hele bekende Amerikaanse... tenorsaxofonist op mijn lijstje staan, Dexter Gordon. Bij Dexter Gordon krijg ik altijd een beetje het beeld van een regenachtige winteravond. En Lester met een lange regenjas op weg naar de jazzclub. En ik weet niet of dat beeld nou gebaseerd is op een omslag of zo, op een hoes. Maar dat, een beetje lui is niet het goede woord, maar een hele ontspannen man. Ja. Die in Nederland ook veel opgetreden heeft. En heel kalm en bedaagd. En mooie bellen blazend. Dexter Gordon. Geboren, dat wist ik niet, in 1923. Dus hij is van de generatie van Miles Davis, maar iets ouder dus toch. Dexter Gordon. En u gaat luisteren naar... Het komt afkomstig van een Blue Note CD Ballads. Een verzamel CD, maar dat doet er niet toe. En dat is ook helemaal niet erg. Ernie's Tune, opgenomen in 1961, 9 mei. Met... Kenny Drew op piano, Paul Chambers bas en Philly Joe Jones drums. En Dexter Gordon, Ernie's Tune.

0: Ja, maar blij dat je me gekozen hebt, Arie. Ja. Ja, want we hebben allebei veel dekste koorden, denk ik. Maar je speelt het weinig.
1: Ja, gekst dat, hè? Ja.
0: Nou, meestal zijn het allemaal nummers van 12, 15 minuten. Ja. Ja, van concerten meestal, hè? Ja.
1: Ja, maar een goede saxofonist, zijn houding spreekt wel aan. Een beetje lui en ontspannen en zo.
0: Ja.
1: Goed zo.
0: Goed, dan ben ik aan de beurt. In 2024 kwam het Nederland Jazz Archief uit met een cd van de Amerikaanse tenorsaxofonist Clifton Jordan. 1931-1993 heb ik erbij gezet. Het is een prachtig album met veel gegevens, mooie foto's. En het zijn opnames vanuit het popcentrum Paradiso in Amsterdam. En dat gebeurde op 10 september 1989. Niet alle nummers hoor, want ze waren daar aan het verbouwen. Ja, een popcentrum. Clifton Jordan is zo'n muzikant die wordt onderschat, ondanks het spelen bij Charles Mingus en Eric Dolphy. Hij heeft veel opnames gemaakt bij Blue Note. Maar deze opname wordt hij begeleid door pianist Kees Slinger, bassist Ruud Jacobs en drummer Han Bennick. Jordan schreef later een dankbrief naar Kees Slinger voor de voortreffelijke begeleiding. Heel sympathiek. Hier schreef hij een ballad, namelijk een ode aan de Amerikaanse bassist Dozier Watkins. Hier is van Clifford Jordan, Doeg Prelude.

0: Clifford Jordan. Ja, ook weer zo'n meer en meer vergeten tenorsaxofonist.
1: Alleen ik wou even opmerking plaatsen. Bij Paradiso waren ze aan het verbouwen. En toen zijn ze naar de Varenstudio gegaan. Nou, daar ben ik blij mee, want dan is het geluid voortreffelijk.
0: Ja, precies.
1: En je hoort ook al die Bas Ruud Jacobsen. Moet hem duidelijk spelen.
0: Ja, goed zo. Ja, de dames, de vrouwen, die krijgen steeds meer invloed op de jazz. En dat is op zich een goede zaak. Ja. En we hebben veel mannen op de playlist vanavond, vanmiddag. En ja, ik dacht, er hoort ook een dame op thuis.
1: Ja, ja,
0: ik heb gekozen voor een Chileense tenorsaxofonist. Saxofonist eigenlijk, want ze is begonnen als alt-saxofonist. En onder invloed van de muziek van Sonny Rollins is overgeschakeld op de tenorsaxofoon. Melissa Aldana, geboren in Santiago, de hoofdstad van Chili in 1988. En inmiddels heeft ze al drie mooie cd's uitgebracht bij het beroemde label, het enige jazzlabel, zou ik bijna zeggen, Blue Note. En die herkent dus dat die dame echt heel veel talent heeft. De cd waarvan u muziek gaat beluisteren is een mooie titel, Echoes of the Inner Prophet. En Melissa Aldana die wordt geholpen, begeleid door de volgende mensen. Een hele bekende gitarist afkomstig uit Noorwegen, Lage Lund. Een Zuid-Amerikaanse bassist Pablo Menares. Een Amerikaanse drummer Kush Abadij. En Fabia Almazan, ik ken zijn nationaliteit, nationaliteit niet. Maar die speelt fantastisch piano. En ja, we hebben vanmiddag veel ballads. En Melissa Aldana, die speelt ook een hele mooie ballad. Genaamd Ritual.

0: Ja, dat was het, hè. Ik zat te herinneren dat wij haar zagen op het North Sea Jazz Festival. En het was overvol.
1: Ja.
0: Ze stonden langs de kant. En wij waren iets later, want we kwamen van een ander concert vandaan. En toen hadden we een plekje ergens tussenin. Maar ze speelden toen geen ene ballad.
1: Nee.
0: Maar ze wilden later zien dat ze technisch natuurlijk heel goed was. Want we zeggen ook wel eens, je bent wel eens goed als je een goede ballad kan spelen.
1: Ja, zeker weten.
0: Dat standpunt blijven behouden natuurlijk. Ja. Nou, ben ik aan de beurt. Nou, op mijn concertverlanglijstje had ik een jonge Nederlandse talentvolle tenorsaxofonist uitgezocht. En toen dacht ik ineens, dan passeren we eigenlijk die nog eigenwijze tenorsaxofonist en componist Jurre Honing. Trouwens, hij is nog steeds actief, hè. En al in 2025 kwam hij uit met een nieuwe cd. Met op de voorkant een foto van hemzelf, als baby, met datzelfde plekje op zijn wang, over eigenwijzigheid gesproken. Want er staat hier bij wat hij speelt. Ik bedoel, waaruit? Nou, toen heb ik de Challenge Record, heb die cd maar genoemd, het Peace Orchestra, waarmee hij speelt. Nou, en dan ga ik ze even aan je voorstellen. Dat is een zeer goede muzikant allemaal. Jurre Honing zelf op tenor natuurlijk. Remy van Kesteren speelt harp. En in een paar nummers doet ze dat voortreffelijk. Ella Sinera is een talentvolle gitariste. Tony Overwater, nou, een betere bassist kan ik niet vinden. En dan Joren Vroom, drums. Nou, die naam kom je steeds meer voor. Dus een geweldig peace orchestra. En ik heb dat allemaal zo'n beetje verteld. Haar en ik hebben diverse concerten van hem bijgewoond. En altijd zeer goed, hè?
1: Ja.
0: Zeer goed.
1: Hij was een arrogant man.
0: Ja, hij treedt ook heel eigenwijs op. En hele flauwe verhalen.
1: Ja,
0: dat hij een pizzaatje kreeg.
1: Hier ben ik en morgen kom ik over.
0: Ja, klopt. Ja, klopt. Maar het is een zeer goede tenorsaxofonist. Studeerde ook cum laude af enzovoort. Nou, en die laatste cd uit 2025 heb ik gekozen het nummer Isola.

0: Juri Honing met nog een kleine toegift van Remy van Kesteren.
1: Ja, moest je voel bij excuus. Ik heb hem helemaal uitgeluisterd. Maar dat ben ik vergeten waarschijnlijk.
0: Oh, okay. Goed zo. Ja, pas geleden heb ik een cd voor me liggen van de Amerikaans-Nederlandse saxofonist Efraim Trujillo. En waarin hij aandacht besteedt aan zijn helden in de jazz. En daar hebben we toen muziek gedraaid van, ik weet niet precies welke, maar...
1: Sonny Rollins.
0: Ja, Sonny Rollins of John Coltrane, maar goed. Ja, en er kwam dus ook muziek op voor, geïnspireerd door de Argentijnse tenorsaxofonist Gato Barbieri. En ik ben toch nieuwsgierig geworden, ik ben er eens ingedoken. En Gato Barbieri is een Argentijnse muzikus, geboren in Rosario in 1932. En gestorven in New York op 2 april 2016. En een beetje aan de kant van de free jazz, maar hij is in de jaren 60 verzeild geraakt in Italië. Daar is hij overigens heel beroemd geworden in Italië. En toen heeft hij een aantal opnames gepleegd met Italiaanse jazzmuzici. En ook interessant te vertellen is dat hij ook bekend was als componist. Want hij heeft onder andere de filmmuziek geschreven voor Last Tango in Paris van Marlon Brando en Maria Schneider. En die Maria Schneider is niet onze Maria Schneider, dirigent, maar een hele mooie filmster, Gato Barbieri. En degene waarmee hij die opname in het jaar 1962 gemaakt heeft in Italië, dat zijn Franco D'Andrea op piano, Giovanni Tommaso op bas, Pepito Pignatelli op drums en Gato Barbieri op tenorsax. En er staan hele mooie nummers op, maar wat lange nummers. So What van Miles Davis staat eronder op. Now This van Miles Davis, ook een lang nummer. En ik heb gekozen voor een wat korter nummer, een mooie compositie en een bekende compositie van Billy Strayhorn, Lush Live.
1: Ja, dat is prachtig.

0: Ja, maar even wachten voordat ik het te vroeg zou zijn.
1: Te snel, ja.
0: Ik heb natuurlijk lust live van zo'n Coldplay, maar het is werkelijk schitterend.
1: Ja, vind je het mooi?
0: Ja, schitterend.
1: Ja. Ja, Lustlaaf, ja, maar het is een compositie van Billy Strayhorn. Ja, ja, ja, assistent van Duke Ellington.
0: Ja, want ik heb die LP nog van Lustlaaf van John Coltrane. En het is, maar dit is werkelijk geweldig.
1: Okay.
0: Schitterend.
1: Ja, hij zat een beetje in de hoek van de free jazz. En Gatto Barbieri.
0: Ja, ik ken zijn naam wel, want die kom je wel eens tegen enzovoort. Ja, of verzameld cd's, maar nooit gehoord eigenlijk.
1: Okay. Nou, dat is hetzelfde gold voor mij, dus ik heb deze cd aangeschaft. Ja. Speciaal voor de luisteraars van RTV Krimpen. Volgende week, Roelof. Ja. Voordat je het laatste nummer aankondigt, wat doen we volgende week?
0: Leuk item, piano.
1: Piano, ja.
0: Nou, 88 toetsen, dus dat is ontzettend verschillend.
1: Ja, jij hebt al een keuze gemaakt, ik heb al een keuze gemaakt. Ja. Als u die keuze wilt beluisteren, dan moet u volgende week, dan denk ik dat het goed is om af te stemmen op RTV Knippenwaard Jazz in de Polder.
0: Donderdag van 1 tot 2.
1: Ja.
0: Want wij doen er niet zoveel aan, maar als u die mooie aankondigingen hebt, dan hoort u woensdag. Ja. Zo zijn we begonnen op die woensdag, maar dat is toen verschoven naar donderdag.
1: Ja.
0: Dus...
1: Goed zo, dan zijn we toe aan het laatste nummer, denk ik.
0: Ja. Jammer, Arie, maar dan jouw nummer komt dan wel in een andere programma. Hè? Nou, een groot gedeelte van mijn leven heb ik genoten van het spel van de Nederlandse tenorsaxofonist Harry Verbeke. Hij overleed in 2004. Werd bekend geworden vooral door de hardbop-formatie de Diamond Five. Hij won 4 Edisons en ontving al in 1968 de Wesse Ilke trofee. En ik heb aardig wat LP's en CD's van hem, hoor. Hij werd volgens mij behoorlijk onderschat. Jaren geleden persoonlijk ontmoet, in de 80e jaren bij een concert in Kapel aan de IJssel. En ik vond hem aardig en heel bescheiden. En dat is niet omdat ik hem nou aankondig, maar dat was hij werkelijk. Nu een opname uit 1983, namelijk Seven Steps. En dan wordt hij begeleid door Rob Agenbeek piano, Harry Emily bas en James Martin drums. Dat was een Amerikaan die toen in Nederland verbleef. Dit album is wederom uitgegeven in 2024 door het Nederlands Muziekarchief. U moet het maar eens in de gaten houden. Goed, eerst de informatie, het kwartet van Harry Verbeke met het nummer, het laatste nummer van vanmiddag, Ladies Birthday.
1: Goed zo, dank voor uw aandacht en graag tot volgende week.
0: We zeggen dag.
1: Dag.

0: Twee krimpen erbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen, maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden, want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer, vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambazitia. Noteer het dus op de kalender.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

info. Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

0: regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: info.
1: Dansen in Krimp aan de IJssel. Dag luisteraars, ontmoetingscentrum De Tuitering Krimp aan de IJssel is vrijdag 18 september het centrum voor dansliefhebbers. Vanaf 14:00 is er het Danspaleis, een gratis dansevenement voor ouderen met bekende muziek van vroeger. En naast op eigen gelegenheid dansen wordt er ook gedanst door een ingehuurde groep. Hartstikke leuk. Vrijdag 18 september vanaf 14:00 vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

0: Info. Feest in Lekkerkerk.
1: Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk 25 en 26 september.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 4:00.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot 1 graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: info.
1: Rommelmarkt in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 19 september organiseert de protestantse gemeente Haastrecht van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags weer een rommelmarkt. Ditmaal weer gehouden op de Amaliahof in Haastrecht. Antiek, Rad van Fortuin, verse oliebollen, een gezellig terras en nog veel en veel meer. Voor iedereen wat wils. Zaterdag 19 september van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, rommelmarkt in Haastrecht.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Urbaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: regio-info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 19 september zal Gert van Hoef uit Barneveld een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur, de toegang is gratis, er is wel een collecte. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Regio-info.
1: Britsen kun je leren. Dag luisteraars, in oktober start in Schoonhoven een nieuwe cursus Brits voor beginners. Belangstellenden kunnen kennis maken met de basisspelregels. In totaal worden er 10 lessen gegeven. Kosten voor deelname bedraagt €60 per persoon. De cursustijden zijn in overleg met de deelnemers. Geïnteresseerd? Neem contact op met het volgende mobiele nummer 06-49-84-0311. Dat is 06-49-84-0311.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen al het donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè? Wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Donderdagavond, 6 uur. Urban Vibes met Quinty. Tijdens dit uurtje word je meegenomen door een tijdreis met urban, afro en R&B muziek. En een snufje Hollandse hits kan natuurlijk niet ontbreken. Alleen positief nieuws. Dus luister mee naar Urban Vibes met Quinty.
6: Hey, hallo. Gezellig dat er weer geluisterd wordt op deze donderdagavond 17 september. Heerlijk een beetje herfstachtig weer om even in de vibe te komen. Pak lekker een theetje, een koffietje of iets anders. En ja, enjoy. Welkom dat jullie allemaal weer luisteren. En ook vanavond is het weer tijd voor wat lekkere urban vibes. En elke week neem ik je dus mee op die tijdreis en wissel af met de volgende genres muziek. Namelijk urban, afro, R&B en natuurlijk een snufje Hollandse hits. En ja, deze week heb ik ook even een ander... genre muziek, 1 nummertje hoor, die ik er even tussendoor wilde gooien. En die wordt ook aangekondigd door iemand anders. Wil je dat nou niet missen, blijf dan lekker luisteren, want rond de klok van 6:30 hoor je het weer. En natuurlijk de zonnige hit van de week, want die is elke week anders. En ook bespreek ik onderwerpen zoals mental health, mindset en natuurlijk alleen positief nieuws. En ja... We gaan gewoon niet al te lang kletsen, want hè, dat doe ik al genoeg tussendoor. Maar we hebben weer even een nummer van 4 maanden terug. Van 5 of 4 mei zelfs. Dus echt nog helemaal het begin ook van Urban Vibes, yay or nay. En we gaan weer even lekker een nummertje luisteren. Ja, die genoeg stemmen heeft gehad. Dus die genoeg yay stemmen heeft gehad. 80% om precies te zijn. Dus dat is wel even lekker. En ja, hij staat hier klaar. Dus ik denk, nou, we hebben alweer genoeg geluld. Dus we gaan hem gewoon lekker luisteren. En dit is Pijkenbaals van QQ.

En dat was QQ. En ik heb eventjes wat info over deze artiest opgezocht. Want ik heb hem dus al eerder gedraaid met het nummer Energia. Maar dat was een Nederlands nummer. Dus er gingen bij mij even wat vraagtekens om mijn hoofd van... hoe zit dit? Maar zijn echte naam is Enric Ebbing. En hij is een Nederlands Colombiaanse zanger uit Amsterdam. En hij combineert urban pop met reggaeton, R&B en Latin pop. En hij is dus bekend geworden en soort ontdekt. Want hij won de talentshow Funix Talents in 2018 alweer. Dus ja, dat is even een leuk achtergrondfeitje. En we zijn aangekomen bij het Mental Health en Mindset onderdeel. En vandaag wil ik het even hebben over energielevel of energieniveau van de mens in het algemeen. Want ik vind dat zelf heel interessant. Nou, ik werk 7 uur en ik ben 6 uur aan het bellen. Dus na zo'n werkdag is mijn hele social battery al helemaal leeg. Dat is natuurlijk ook een van de vormen van je energieniveau. Maar ja, een lege batterij vraagt niet om nog harder te werken, maar juist om een andere aanpak. Nou, mentale uitputting, het klinkt heel zwaar, maar zo bedoel ik het niet. Is vaak een resultaat van een opeenstapeling van kleine onschuldige gewoontes die langzaam maar zeker je energie eigenlijk oplurpen. Ja, sorry. Dat kon ik niet maken om niet te doen. Maar goed, de eerste stap naar herstel is het herkennen in welke fase je ongeveer zit. Nou ja, ik doe dat bijna elke ochtend voor mezelf. Rood. Nou, je weet het zelf al, stoplicht, rood, oranje, groen. En ik heb dan ook nog oranje-rood is dan 1 en oranje-groen is er 1. Zeg maar, weet je wel dat het dan iets beter is dan oranje is oranje-groen. En zo kan je het voor jezelf een beetje invullen. En ja, dan kan je nagaan welke fase je zit. En je hebt dus 4 verschillende pijlers. Voor iedereen is dat ook weer anders. Waar je batterij mee kan voeden. En dat is goede slaap, voldoende beweging, gefocust werken en bewuste sociale contacten. Dus dat zijn gewoon een paar tips. Dus doe ermee wat je ermee wil doen. En dit heb ik van persoonlijkeeffectiviteit.nl. En ja, het gaat dus over mentale batterij. Ik vind het heel interessant, want iedereen heeft ook weer een andere mentale batterij. Sommigen kunnen 5 dagen in de week naar de sportschool werken. En die hebben nog steeds energie. En anderen die hebben weer een heel ander energielevel. Dus belangrijk om het een beetje in de gaten te houden. Dat gezegd te hebbende, heb ik alweer het volgende nieuwe nummer klaarstaan. Namelijk Yo Silvio en Young Feeling.

nou, dit is echt een lekker nummer. Ik ben helemaal in de vibe gekomen, dus ik heb even het bureau staand gemaakt. En ik ben even gaan staan om lekker een beetje te dansen. En zelfs de subwoofer heb ik even aangezet in de studio. Is altijd wel even lekker. En vorige week kreeg ik hem niet aan. En Dennis zei, ja, er zit een knopje achter, die moet je wel aanzetten. En toen dacht ik,

Frenna en Idali en Ronnie Flex. En ja, het snufje Hollandse hits kan niet ontbreken. En dit vind ik zo'n lekker nummer. Holle!

Sander Kwarten met Tapster uit Tijuana. En ik heb laatst opgezocht dat dat een stad in Mexico is. En spontaan begin ik te twijfelen. Maar goed, we gaan door. Straks om 6:30 het weer.

0: Girl Yes. En wie zal de zonnige hit van deze week aankondigen? Nee, dat was het verkeerde.
1: Vandaag de zonnige hit van de week. Die hoorden we tijdens het klusje in mijn nieuwe huis. Dus hier komt...

Captain Hollywood Project met Flying High. En Mel, mijn lieve zus in spe, die had het eventjes aangekondigd. En dit was dus totaal andere genre dan normaal. Namelijk Eurodance en meer specifiek Eurohouse of Dance Pop. Nou, met dat gezegd te hebben, kijken we eventjes naar het weer. Want wat kunnen we verwachten vanavond en morgen en het weekend? Nou, de stevige buien van regen donderdagmiddag. Nou, die trekken vanavond langzaam naar het oosten weg. En vrijdag belooft een prima herstel te tonen. Want de wind vlakt lekker af. En de zon breekt met name in de ochtend en vroege middag geregeld door. Bij een comfortabele 19 graden. Ik wilde zeggen 19 minuten. En het weekend, zaterdag, stroomt er geleidelijk warmere lucht naar ons land. Dan wordt het lekker 21 graden. Maar de bewolking overheerst en in de loop van de middag en in de avond trekt er een nieuwe regenzone over. Maar goed, niet getreurd. Want zondag klaart het op na een paar ochtendbuien vanuit het westen. En daarna is een mix van zon en wolken, ja, die worden overgehouden bij een 18 graden. Nou, een nieuwe start van de week. Maandag 21 september alweer. Neemt er een krachtige hoge drukgebied het roer stevig in handen. En de wind draait en valt nagenoeg stil, waardoor de wolkenvelden lekker kunnen oplossen. En maandag verloopt dus grotendeels al zonnig. En dinsdag, de 22e, wordt een schitterende nazomerdag, waarbij het kwik onder een strakblauwe lucht moeiteloos stijgt naar weer die lekkere 21 graden. Nou, klinkt best wel goed, toch? Vind ik nou ook. En hierna ook weer even een sprongetje in de tijd. Want dit is leuk voor iedereen eigenlijk. Dit nummer. Dus say hey ho, let's go.

0: Roxy Dekker per minimum op RTV Krimpenerwaard bij Urban Vibes met Quinty. En ja, jawel, jawel. Laatste 20 minuutjes alweer van de uitzending. De tijd vliegt altijd voorbij. En ja, we gaan even naar de leuke items. Want gisteren stonden er mega lange rijen voor speciale Pokémon-kaarten. Nou, bij meerdere speelgoed- en spellenwinkels in Nederland stonden lange rijen voor de speciale Pokémon-kaarten. En de kaarten zijn voor het 30-jarig bestaan van Pokémon. Nou, besef, dat is gewoon ouder dan mij. Maar goed, in de pakjes zitten kaarten die 30 jaar geleden ook werden uitgebracht. En normaal gesproken is het mega moeilijk om daar ook aan te komen. Dus de fans was dit de kans om ze alsnog te krijgen. En ook zouden er speciale Pikachu-kaarten bij zitten die wel sowieso heel populair zijn onder die verzamelaars. Nou, foto's erbij, mega lange rij inderdaad. En ook foto's van Zapdos, Articuno en Moltres. Nou ja, tot zover mijn kennis van Pokémon. Maar goed, de setjes kaarten zijn gisteren pas naar de winkels gebracht. Zodat het geheim zou blijven welke kaarten er precies gemaakt zijn. En daardoor is het dus ook niet precies duidelijk hoeveel pakjes kaarten in de winkels hebben. Dus ik hoop niet dat je mis hebt gegrepen. En ja, dan even over naar een speciale televisieprijs eigenlijk. Want een Nederlandse make-up specialist heeft een televisieprijs gewonnen, namelijk een Emmy. En dat is Arjen Tuiten. En hij won die prijs, ja, echt super bizar, voor het werk in een Amerikaanse ziekenhuisserie. De Pit. En ja, Tuiten werkt als chirurg in Hollywood. En die is iemand die echt mega goed je kan laten veranderen van uiterlijk van de acteurs. Ze maken namelijk neppe lichaamsdelen, wonden, littekens of blauwe plekken na. En andere grote winnaars van de Emmys was de show van Bad Bunny op de Super Bowl. En de Porto-Ricaanse zanger trad begin dit jaar op tijdens de rust van een grote Amerikaanse voetbalwedstrijd. En met dat optreden won hij maar liefst 7 awards. Nou, dan gaan we nog even weer terug eigenlijk naar de schaatswereld. Of terug, we gaan even een sprongetje maken naar de schaats- en sportwereld. Want het is misschien jullie niet ontgaan, maar schaatser Jutta Leerdam gaat komend seizoen niet meer het ijs op. Jutta Leerdam gaat komend schaatsseizoen dus niet schaatsen. Ze laat weten dat ze een tijdje stopt met de sport. En ze zegt ook dat het afscheid niet voor altijd is. En ja, de schaatser legt op social media meer uit. En ja, dat klinkt zo.
1: Jutta Leerdam stopt tijdelijk met schaatsen.
2: I won't be competing this year, so you will not see me on the ice.
1: De 27-jarige schaatser heeft al veel medailles. Zo won ze afgelopen februari nog goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter bij de Olympische Spelen in Milaan.
3: Olympisch kampioen, glitter, glamour, goud, Olympisch kampioen op de kilometer.
1: Na al die jaren veel met schaatsen bezig te zijn geweest, vindt ze het even tijd voor wat anders.
2: It's very nice to allow myself this time to explore this other side of me. My Dutchies who are watching this know, I always say, ik volg mijn gevoel.
0: Ik volg mijn gevoel. Nou, dat sluit ze wel heel mooi af. En ja, daarbij ben ik ook aan het einde gekomen van de leuke en positieve nieuwsitems van deze week. En ja, nogmaals, we vliegen er lekker doorheen. En ja, wanneer was het laatst? Even een leuke vraag voor jullie, dat jullie dronken waren. Het volgende nummer heeft daarmee te maken van mijn superwoman crush, Delani. Haar nieuwe single, Daydrunk. Bye-bye.

Truth or Dare van Tyla. En wil je Tyla zien in real life? Nou, dat kan natuurlijk. Want ze treedt namelijk op 13 oktober in de AFAS Live in Amsterdam in Nederland met haar E-pop World Tour. En ook in België 22 oktober. Nou, voor wie Tyla nog niet kent, ze is een Zuid-Afrikaanse zangeres en songwriter die wereldwijd natuurlijk doorbrak met haar hit Water. Nou, haar muziek combineert pop, R&B, amapiano en afrobeats tot een unieke eigentijdse sound. Nou ja, ze heeft ook mega energieke optredens, indrukwekkende dansmoves en ja, wordt echt gezien als een internationaal succes. En zelfs als een van de meest veelbelovende artiesten van haar generatie. En wie dat ook is, vind ik. Want ik ben een keer naar haar concert geweest, is Nicki Minaj. My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun. Boy, Tway named Tway, used to live in Detroit.

Deze bezocht ik. Soms is het altijd nog even een beetje zoeken naar die schuifjes hier op mijn dashboard. Op de, hoe heet dat? Bureau. Maar goed, never mind. Ik wil iedereen weer bedanken voor het luisteren. Want dit was weer de uitzending van deze week. En ja, we hebben veel besproken en veel gepraat en ook wat leuke items besproken. Dus wil je nog naar Tyla, kan je geloof ik ook nog kaartjes kopen. Wel superleuk. En ja, check even af en toe één keer per dag of weet ik veel hoeveel voor jou fijn is. Je energieleveltje, want iedereen heeft weer een ander energielevel. En ja, ik vergeet wel eens om een beetje energie over te houden in de avond. Dus dan knal ik er alles doorheen. En dan ben ik helemaal uitgeput aan het eind van zo'n dag. Terwijl ik ook gewoon mijn energie inderdaad een beetje beter kan verdelen. Wat meer ontspanningsmomentjes kan nemen. Nou, je weet het allemaal wel. En ik zeg bedankt voor het luisteren en tot volgende.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
3: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
4: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
2: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien, in de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
3: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
2: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
4: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
2: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Kortom, Korevaar.
8: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het eerste uur de plaat van Nederlandse bodem. En de kortomplaat van de maand. Dit is Kortom, Korevaar.

0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 17 september 2026. Het is 7 minuten over 8. Mijn naam is Dennis, leuk dat je luistert. Het is tot de klok van 10, Kortom Korrelvaar, jaargang 7, nummertje 336. En met ons vanavond...
1: Ik ben er weer.
0: Nee, nog niet. Die.
1: Ik ben er nog niet.
0: Nee. Sorry. Welke is het dan? Oh, wacht even. Deze.
2: Ja.
0: Ja, deze.
1: Ja, Dennis, we zijn er weer.
0: Ja, gezellig hoor.
1: Op je verjaardag.
0: Op mijn verjaardag, ja, dat ook nog eens.
1: Ja, lekker hè.
0: Ja, dat is fijn hoor.
1: Ja.
3: Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria.
0: In de... Oké.
1: Okay. Ja,
0: ja, precies. Nee, dat was alweer lang genoeg inderdaad. Vanavond in deze Kortom Korrelvaar natuurlijk weer om 7:15 de plaat van Nederlandse bodem. De korrelplaat van de maand van Robin Schulz komt weer voorbij. En we kijken naar de laatste ontwikkelingen in de hitlijst. En in uur 2 is het tijd voor... Kortom Korrelvaar viert feest. In het kader van mijn verjaardag, want ik ben vandaag 29 jaar geworden.
1: Dat is oud, hè?
0: Bedankt. Ja, wat moet ik daar nou op zeggen dan?
1: Ja, bijna bij de 30.
0: Ja, dus, ja. Ik roep al een jaar dat ik volgend jaar 30 word.
1: Ja, maar dat gaat niet, hè?
0: Nou ja, sinds 1 januari roep ik volgend jaar 30.
1: Ja.
0: En... Natuurlijk wist ik dat ik eerst nog 29 moest worden, want dat is dan hoe het werkt.
1: Ja, nou ja, ik vind het sowieso bijzonder hoe het werkt bij jou. Dat je 28 jaar bent, omdat je dan over volgend jaar word ik 30.
0: Ja, maar dat klopt toch ook?
1: Ja, het klopt wel, maar het is wel raar.
0: Ja, het is wel raar. Maar wat ik ook wou zeggen, nu komt het wel weer heel dichtbij, zeg maar. Ja, nu is het echt volgend jaar 17 september dan. En we zitten al bijna, september is toch altijd al een beetje het einde van het jaar zo, langzaam.
1: Mm-hmm.
0: Over de helft. Maand 9.
1: Klopt.
0: Ja, dan gaat het hard hoor.
1: Ja, dat gaat hard.
0: Ja. Nou, dat ga jij volgend jaar doen. Jij gaat volgend jaar zeggen dat je volgend jaar 30 wordt.
1: Ja, misschien wel. Misschien wel.
0: Of niet.
1: Laten we eerst 29 worden.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad een goed idee. Zullen we voor de vorm nog even kijken wat er allemaal gebeurde afgelopen week in de regio. Want de provincie Zuid-Holland gaat verkeersregelaars inzetten bij de werkzaamheden aan de Julianensluis in Gouda. Die beginnen over 2 weken. Mede door een dodelijk ongeval in januari zijn weggebruikers angstig om, als het druk is, de brug te gebruiken. Gedeputeerde Jeroen van Dijken van de VVD laat maandag bij Omroep West weten dat er inderdaad verkeersregelaars ingezet gaan worden. Zo zegt hij, we hebben de werkzaamheden in 4 blokken ingedeeld. Bij elk blok zetten we in het begin verkeersregelaars in om alles in goede banen te leiden en te kijken of ze ook echt nodig zijn. Als dat zo is, dan zullen ze zeker blijven. Ja, precies, ja. Nou was mij sowieso even onbekend dat er weer werkzaamheden aan de sluizen zouden plaatsvinden, maar...
1: Die heb ik ook wel gemist, ja.
0: Ja.
1: Aan de andere kant, en dat is even graven weer...
0: Ja.
1: Ze hebben inderdaad wel zoiets geroepen. Want ze hebben al wat onderhoud hebben ze al gedaan.
0: Hij is natuurlijk toen begin van het jaar inderdaad teringlang dicht geweest.
1: Ja.
0: En toen wisten we wel dat er nog momenten aan zaten te komen. Want volgend jaar volgens mij ook nog een moment.
1: Klopt.
0: Maar wanneer dat die momenten dan precies zijn, ja, dat wist ik even niet. Maar blijkbaar over 2 weken.
1: Ja.
0: Ja, wij rijden daar veel.
1: Klopt.
0: Zeg maar dagelijks.
1: Ja, gewoon door de week zijn we er altijd te vinden.
0: Ja. Maar hoe kut was het? Met die werkzaamheden.
1: Ja, het is, je merkt wel gelijk dat er echt heel veel verkeer langs gaat. Maar ook natuurlijk ook heel veel verkeer richting Moordrecht gaat.
0: Ja.
1: En daarmee merk je dan inderdaad ook wel... juist omdat het dan drukker is op 1 sluis...
0: Mm-hmm.
1: Dat het dan wel wat op kan stropen.
0: Ja, ja, want als nou de meest verre sluis zeg maar open is en die andere is dan dicht, dus die dichtst bij Moordrecht,
1: ja.
0: Dan moet natuurlijk alles eerst, ze moet alles een soort uurtje maken.
1: Klopt.
0: Als hij alles naar Moordrecht wil. Maar alles wat vanaf de snelweg komt, zou ik maar zeggen, dat gaat allemaal gewoon rechtdoor. Er zullen natuurlijk weinig mensen zijn die dan denken, oh jij wil daarheen, ja kom maar even eerst. Er zijn er weinig bij die natuurlijk nog aan een ander denken op het moment dat ze in de auto stappen.
1: Dat wordt wel lastig. Gemaakt inderdaad.
0: Ja.
1: Kijk, uiteindelijk moeten we allemaal op plaats van bestemming komen.
0: Ja, en wat maakt die paar seconden nou uit?
1: Ja, maar ja, het is denk ik wel de oproep ook gelijk voor joh, hè, denk even aan elkaar.
0: Denk even aan elkaar.
1: Ik denk dat
0: op het moment dat je in de auto stapt.
1: Precies.
0: Ja.
1: Rij je bij de sluizen. Laat even degene voor je eventjes voor.
0: Ja, ja. Dus het wordt nog spannend over 2 weken dan. Maar er staat dan ook even niet... Ik kan zo gauw ook even niet vinden hoe lang die werkzaamheden dan duren. Even kijken. Dat staat er dan even niet. Dat staat er dan even niet bij. Maar...
1: Nou ja, aan de andere kant, dat er nu ook verkeersregelaars worden ingezet.
0: Ja.
1: Ik ben voorstander.
0: Ja, zeg ik. Alleen moeten ze daar niet zo doelloos gaan staan als tijdens de werkzaamheden aan de Algebrug. Want daar heb ik me ook de afgelopen weken toch een partij over staan te verbazen. Dat ik dacht, maar ik snap echt niet waarom die lui er staan.
1: Nou ja, voor de fietsers.
0: Ja, maar dat is niet hoe een rotonde werkt.
1: Ja, nee, waar moeten ze dan? Moeten ze ergens bij iemand te grenden, mijn auto instappen? En ik moet even naar de overkant.
0: Nee,
1: hoe dan?
0: Die fietsers die hebben haaientanden. Ja. Die steken dan maar over op het moment dat er even geen auto rijdt.
1: Ja, dus met alle drukte, dat het één grote file is. Dan moeten ze maar in de spits gewoon lekker thuis blijven.
0: Ja, eigenlijk
1: of
0: wel.
1: Of op je werk blijven.
0: Ja. Nee?
1: Nee.
0: Oh, dat is niet hoe het werkt.
1: Nee, dat is niet hoe het werkt.
0: Oh.
1: Nee.
0: Dat dacht ik toch echt.
1: Ja.
0: Nou, goed. Zometeen, om 7:15, natuurlijk op plaats van Nederlandse bodem. Dubbele week, dat ga ik je zo vertellen. Vandaag ook wel een dag met een dubbele betekenis. Maar eerst nog Let's Go op je radio. Dit is Gone. Het is 8:13. Goedenavond.

Kort over acht geweest, tijd voor de plaat van Nederlandse Bodem. Van Tino Martin, deze week een plaatje. Thuis komen pas de tranen. Ga je zo vertellen waarom. Goed idee. Het is namelijk zo dat afgelopen dinsdag in de ochtend mijn opa op 88-jarige leeftijd plotseling overleed. Dus het is vandaag een beetje een gekke dag. Vandaar de plaat van Nederlandse Bodem.

0: De Arctic Monkeys en Stop the World, 'cause I Wanna Get Off With You. En voor de plaat van Nederlands Bodem, je hoorde Tino Martin en Thuis Komen Pas de Tranen.
1: Ja, ik zit me heel erg af te vragen. Zouden die apen het dan ook koud hebben? Die monkeys, hè?
0: Geen idee.
1: Ja, nou ja, lijkt me wel.
0: Het lijkt je wel.
1: Arctic Monkeys, ja.
0: Ja, nou. van de Arctic.
1: Ja. Ja, het is toch koud daar.
0: Dat is toch Antarctica, dat is toch iets anders?
1: Ja, nee. Nog. Meestal, nou ja.
0: Flauw. Ja, dan hebben we bedankt voor jouw inbreng op niveau in dit programma weer.
1: Ja.
0: Dat hadden we
1: toch
0: wel weer even nodig, moet ik zeggen.
1: Ja, nee, ja. Toch weer even wat... Het zet je toch weer aan het denken.
0: Ja. En dat zo op deze donderdagavond.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, kijk. Ook zo zat ik ook gewoon net tijdens dat nummer. Ja, weet je, het is niet helemaal mijn stijl. He, dus mijn gedachten die gaan dan weer heel de andere kant op dan, dan luisteren naar dat liedje.
0: Mm.
1: Dus even nagedacht over het nummertje daarvoor. Hartstikke leuk nummer van Tino Martin.
0: Ja, ja.
1: Maar ik moest ook denken aan het moment dat we gisteren dus hadden. Ik kwam gisteren nog even een bakje koffie kwam doen.
0: Ja.
1: En toen hadden we het over de Mexicaanse
0: bonenschotel.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Weet je wat ik vanavond op heb?
1: Mexicaanse bonenschotel.
0: Ja, maar mijn moeder had nog een beetje over naar gisteren. Dus dat heb ik meegenomen. En dat kon ik vanavond nog eten.
1: Ja, toch lekker.
0: Ja, toch lekker. Mexicaanse bonenschotel.
1: Mexicaanse bonenschotel.
0: Ja. Maar waar wil je dan naartoe?
1: Ja, nee, gewoon. Ik moest daar gewoon even aan denken.
0: Oh, je moest daar aan denken. Oké. Okay. Ja.
1: Leg jij anders even uit wat het nou zo grappig maakt.
0: Mexicaanse bonenschotel.
1: Ja, Mexicaanse bonenschotel.
0: Ja, dat was de manier waarop ik het zei. Mexicaanse bonenschotel, Mexicaanse bonenschotel, Mexicaanse bonenschotel. En nou jij weer.
1: Ja, en dan precies bij de derde keer
0: ging het mis.
1: Vol overtuiging.
0: Nee, ik denk als ik er nou overheen lul, dan hoor je het niet.
1: Nee, precies.
0: Nee, dat
1: precies.
0: Was,
1: ja,
0: dat was wel gebeurd.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja, nee, hartstikke goed. Nou ja, voor mij niet zo, maar...
1: Nee, het was gewoon heel hard lachen.
0: Ja, heel hard lachen, ja. Ja.
1: Zo zie je maar. Kleine dingetjes, dat is ook gewoon grappig.
0: Ja, dat zitten vaak in de... Dat zijn de kleine dingen die je doet, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Hey, heb jij nog een leuk nieuwtje?
0: Ja. Nou, ik ben wel benieuwd wat jij hiervan vindt. Want de Europese Commissie presenteerde vandaag een plan voor een wet... waardoor kinderen maar beperkt toegang krijgen tot social media. Daarmee wil Brussel kinderen beschermen tegen de schade... of de schadelijke effecten, moet ik zeggen, van online platforms... zoals Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat en X. Maar er is een hele hoop over te doen. Het zou gaan omdat kinderen pas op 15-jarige leeftijd... dus volledige toegang hebben tot sociale media. Jonge kinderen zouden helemaal niet meer op diensten... zoals Instagram of TikTok mogen. Zo vindt de Europese Commissie. Pas vanaf 13 jaar mogen kinderen een account hebben... als het aan de wetmakers van de Europese Unie ligt.
1: Ja, eens.
0: Echt, ja, vind ik eigenlijk ook wel.
1: En in alle eerlijkheid moet ik nog zeggen... dat de volledige toegang bij 15 jaar... dat ik dan nog ook nog... Ik vind dat nog te jong.
0: 16.
1: Nee, ik zou het gewoon nog verder doortrekken.
0: Nog verder?
1: Ik zou het nog verder doortrekken.
0: Maar als je nou naar jezelf kijkt, je kan dat bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Via Snapchat kun je zien wanneer je lid bent geworden.
1: Ja, nee, maar als ik zo kijk, hè, bij ons.
0: 30 januari 2014 voor mij trouwens, even tussen neuslippen dan.
1: Ja, nou ja.
0: Is 12 jaar geleden.
1: Ja.
0: Even na toen was ik 17.
1: Ja, nee, maar ook als je nu zo terugkijkt, hè, voor ons dan. We zaten natuurlijk midden in die periode dat die social media platformen echt...
0: Opkwamen.
1: Dus Snapchat hebben we de allereerste versie nog van gezien.
0: Ja, maar denk nog eens even...
1: Instagram hebben we nog de eerste versie wel gehad.
0: Ja, maar denk nog eens even terug. Hives.
1: Was er ook al wel, maar...
0: Hives in 2008 ben ik toen lid geworden.
1: Ja.
0: 2008
1: ja.
0: Was ik, weet ik veel, 11.
1: Ja, maar kijk dan verder naar de achtergrond. Dat je dan ziet van, joh, hè, je moet met een e-mailadres moet je dan vaak een account aanmaken.
0: Ja, ja, ja.
1: Of met een telefoonnummer.
0: Ja.
1: Ja, om nou op het moment dat je naar het mbo, hbo, universiteit of hè, je echt gerichte opleiding gaat volgen...
0: Mm-hmm.
1: En er wordt gevraagd van, joh, hè, wil jij even een mailtje sturen naar een of ander bedrijf? Want jij moet dan echt professioneel gaan stage lopen. Mm. En dan krijg je met Hello Kitty 55, krijg je, hallo, ik wil heel graag bij jou stage lopen.
2: Ja, maar je kunt je mailadres later, op een later moment kun je hem aanpassen.
1: Ja, dat is wel zo. Dan hebben we het over een mailadres. Maar daarmee heb je ook accounts gemaakt, dus je wil je toch ook weer...
2: Ja, maar dat kun je toch allemaal uiteindelijk wel weer veranderen?
1: Ja, nee, het is wel lastiger.
2: Het is wel lastiger, lastiger. Nee, ja, natuurlijk.
1: En wat plaats je, wat zie je? Want sowieso.
2: Nou ja, wat plaats je, maar wie ziet dat dan weer vervolgens? Daar gaat het natuurlijk ook wel voornamelijk even om.
1: Nou ja, daar wordt vaak de mist in gegaan dat besef er niet is.
2: Nee.
1: Dat het is van, oh ja, mijn vrienden kunnen het zien. Ja, maar je hebt account staat nog open, dus de rest van de wereld kan dat ook zien.
2: Ja, en het was natuurlijk een paar jaar geleden zo. Daar had ik het toevallig vanmiddag even met mijn moeder over. Die zei op een gegeven moment dat je natuurlijk voor Facebook moest je volgens mij toen een bepaalde leeftijd zijn. Maar hoe makkelijk is een andere leeftijd in te vullen dan dat je daadwerkelijk bent? Volgens mij was iedereen 18 op een gegeven moment.
1: Ja.
2: Maar geen van allen tegelijk, weet je wel. Dus dat is natuurlijk, daar kan heel erg twee kanten op gaan dan wat dat betreft.
1: Absoluut. En uiteindelijk kwam die verificatie kwam er ook wel bij.
2: Ja.
1: Waardoor ik ook wel eerlijk moet zeggen, er is wel ergens een accountje wat voor mij waar. Nou ja, kom ik gewoon niet meer in.
2: Nee, precies.
1: Om die reden dat ik had bedacht dat ik in één keer op 16 april 1986 jarig was.
2: Oh ja, ja.
1: Of geboren was.
2: Ja, precies. Ja.
1: Dus ja.
2: Ja. Ja, nou ja, dat is wel zo. Dus ook daar zullen ze dan uiteindelijk wel iets op moeten bedenken. Dat je, weet ik veel, met je legitimatiebewijs of zo, dat dan moet kunnen verifiëren inderdaad. Hoe. Maar gelukkig hoeven wij er niet over na te denken. En was ik dat ook zeker niet van plan.
1: En zeker met die tweestaps verificatie nu.
2: Ja.
1: Zeg dan, dit is mijn ouder. Die moet even akkoord geven.
2: Ja. Ja, nou ja, dat zou inderdaad ook kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, dus er is wel wat om te doen. Dat deze wet er doorheen gaat, dat is natuurlijk nog helemaal niet zeker. Maar wat ik zeg, er is een hoop om te doen. En dat wordt vervolgd, denk ik.
1: Ja, ongetwijfeld.
2: Dan is het tijd voor nieuwe muziek. Jules, we hebben al eerder een plaatje van gedraaid. Haar nieuwe plaatje. Lola. Op zich best. Nee, dat is weer een ander liedje. Maar nu heeft ze weer een nieuw plaatje. Die gaat lekker aan de weg timmeren als je het mij vraagt. En die weg die ligt daar wel comfortabel bij hoor. Haar nieuwe hoor je nu in Kortom Korrelvaar hier op Bert van Krimpen de Waard. Dit is Glow Up Era.

0: De nieuwe Jules, je hoorde Glow Up Era, maakt het 8:55. Gaan wij eens kijken naar wat het weer gaat doen de komende dagen. Dan zien we dat het... Wat zei jij nou weer?
1: Ik zei alweer.
0: Ja, alweer, ja, leuk. Vanavond is het nat en zo'n 15 graden. Morgen is het dan droog. Wisselend bewolkt, de zon komt af en toe tevoorschijn. Tussen de 16 en 18 graden wordt het morgen. Zaterdag belooft toch een mooie dag te worden. Tussen de 18 en 21 graden. Waarbij dan in de middag de zon nog even tevoorschijn komt. Zondag dan wel weer regenachtig. Vooral in de ochtend nog. In de middag wordt het dan wel weer lekker bij een graadje of 19. Maandag een beetje vergelijkbaar weerbeeld. Tussen de 16 en 18 graden. Wisselend bewolkt, maar wel droog. Dinsdag ook wisselend bewolkt en droog. Wordt het zo'n 20 graden. En op woensdag dan gaat in de middag de zon volop schijnen bij zo'n 21 graden. En dat houdt dan de rest van de week nog een beetje vast. Maar dat is dan weer voor later. Dus in principe gemiddeld zo wel lekker weertje voor de boeg.
1: Dat is mooi.
0: Dat is mooi, hè?
1: Dat is mooi.
0: Weet je wat ook mooi is? Er komt iets groots aan.
1: Ja.
0: Voornamelijk in uur 2. Er komt iets groots aan. Kortom, Korrevaar viert feest.
1: Ja.
0: En Shawn Mendes heeft daar een liedje over gemaakt.
1: Toevallig.
0: Toevallig, hè? Something big, I feel it happening.
1: Oh ja. Ja, ja. Hey, netjes.
0: Bedankt.

First Man en Jay Johnson en bij jou. En daarvoor hoorde je Tate McRae en Greedy. Heel vroeg. Maar we gaan het toch doen. Het origineel stamt al uit 2014, maar zoals hij wel vaker doet, steekt hij een plaat weer in een nieuw jasje. Heeft hij nu ook gedaan, dus maar goed ook, want dat maakt dat het origineel van Watermat nu door de ogen van Robin Schulz, of misschien juist door de oren, de korte plaat van de maand is. Dit is Take It Slow.

Ja, dan krijg je met korte plaatjes. Dan loop je wat in op de tijd. Jordan Robert Schultz samen met Waterman natuurlijk. Take it slow, de korte plaat van de maand september. Goed, dan is het nu 9:15. En nou, dan zijn er wel wat dingen die we nog even moeten doen. Maar het aantal plaatjes wat ik nog wil draaien in het komende kwartier. Dat valt een beetje tegen. Dus daar moeten we nog even iets op bedenken. Maar dat komt wel goed. Maar we hebben ook gewoon nog even te kijken naar de hitlijst. Er zijn wel wat dingen gebeurd in de hitlijst namelijk. Vorige week draaide ik het plaatje van Busy. Of 2 weken terug alweer volgens mij. Draaide ik dat plaatje van Busy. Of was wel vorige week? Nee, het was 2 weken terug. Dat ik dat plaatje van Busy draaide. wat hij had gedaan tijdens De Beste Zangers. Ik heb de aflevering van Busy ook van De Beste Zangers toevallig vorige week gezien. Was best leuk. Maar toen had hij dus dat plaatje Anne van Clouseau. Anne, als ik jou zie ben ik niet meer bij te sturen. Weet je wel, die. Dus leuk. Daar heeft hij zijn eigen versie van gemaakt. Dat is natuurlijk het hele, de hele bedoeling van dat programma. Maar dat maakt het dat dat plaatje nu dus de hoogste nieuw binnenkomer is van deze week. Komt namelijk, ja, je gelooft het of niet, maar het komt namelijk nieuw binnen op nummer 26. Anne.

Zo, dat je het even weet. Hoogste nieuw binnenkomen van deze week. Busy. En je hoorde Anne vanuit het programma De Beste Zangers. Goed, dan... ja, dit wordt leuk hoor weer. Zometeen in uur twee. Dan gaan we natuurlijk een uur niet heel uitgebreid stilstaan. Maar gewoon wel even een beetje stilstaan bij het feit dat ik vandaag 29 ben geworden. Ik moet zeggen, zo voelt het nog niet. ik weet niet waarom. Maar ik heb me wel jarig gevoeld hoor vandaag. Dat is zeker. Het is alleen, dat zei ik natuurlijk zojuist. Het is een beetje een gekke dag. Afgelopen dinsdag overleed mijn opa onverwachts. Niet heel onverwachts, maar het ging ineens heel slecht. En met een weekend was hij weg, zeg maar. Dat was wel vrij bizar. 88 geworden, hartstikke mooie leeftijd. Dat gezegd hebbende, is het vandaag natuurlijk een beetje raar dat je gewoon, met het feit dat je jarig bent vandaag. Dus dat is natuurlijk een beetje gek. Mijn broertje is morgen jarig, dus dat wordt ook wel een beetje een gekke dag. En dan moet je zaterdagavond gezellig een biertje drinken. Tenminste, het moet niet, maar had ik toch op de planning om gezellig een biertje te drinken met wat vrienden. En dat gaat ook wel gewoon gebeuren. Maar het is gewoon een beetje een gekke week. Dat is natuurlijk wel zo. Ik vind het wel dan fijn om gewoon het komende uur even stil te staan bij het feit dat ik gewoon 29 ben geworden, gewoon jarig ben vandaag. Laten we er dan gewoon een feest van maken. Dus

0: Tik, aangezien we toch de tijd een beetje moeten opvullen, laten we dan deze nog een keer uit de kast trekken.
1: Ik heb het heerlijk naar mijn zin, de sfeer die zit er prima in. De hele tent staat op zijn kop, al zegt de klok, de tijd is op. Geen gezeur, heeft de juiste kleur.

Chipmunk en heerlijk. Ja, een plaatje wat dan zometeen niet voorbij gaat komen, maar wat wel in de lijn der feestsferen past wat dat betreft. Dus dat gaat allemaal helemaal goed komen. Ik heb nog even een plaatje even erbij gezet, want dan gaan we het gewoon opvullen met... We moeten de leegte in het uur een beetje opvullen en daarmee voorkomen we ook dat er slapgouwe hoerd gaat worden. Dus dat is misschien ook wel fijn, beter voor, voor iedereen. Maar nee, dat is gek. Nou, nee, is niet helemaal gekheid. Misschien ook per se. Even kijken hoor, als ik dit nou zo doe, dan stopt hij zo, dan gaat er... Nee, precies, dan komt het allemaal wel goed. Ik heb gewoon nog even wel wat leuke plaatjes voor je en dat gaat helemaal hartstikke goed komen, heb ik het idee. Dus wat dat betreft, hè, hebben we het allemaal wel naar ons zin wel weer, toch? Dat is dan ook wel weer zo. We gaan zo meteen nog even twee plaatjes draaien, heb ik voor je klaargezet. Eerst Ariana Grande samen met Z en Break Free en... Toploader en Dancing in the Moonlight. Die hoor je nu, dat is gezellig. Zometeen, uur 2. Dennis Danskwartier komt er voorbij in de XL-vorm. Tijdens Kortom Korrevaar viert feest. Allemaal ter gelegenheid van mijn 29e verjaardag.

0: is het nieuws. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
2: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik hier in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
1: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst een man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren, omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Kortom, Korevaar.
6: Donderdagavond van 8 tot 10 uur, gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het tweede uur alles over jouw favoriete artiest. En Dennis Danskwartier. Dit is Kortom, Korevaar. Dit is Kortom, Korevaar.

0: Ja, dat klopt inderdaad. Het is vandaag 17 september, donderdag 17 september 2026. 6 minuten over 9. Mijn naam is Dennis, leuk dat je luistert. Dit wordt Rob van 10, Kortom Korrevaar, jaargang 7, nummertje 336. En vanavond in uur 2 is het tijd voor Kortom Korrevaar viert feest. Tot de klok van 10, allemaal feestelijke muziek in het kader van mijn verjaardag. Ik ben vandaag 29 jaar geworden en dat betekent volgend jaar 30. Maar daar staan we maar niet te lang bij stil.
1: Van harte gefeliciteerd!
0: Van harte dankjewel, ja. En dan, eentje die natuurlijk ook niet kan ontbreken in dit programma. Ja, daar hebben we hem weer, hoor, uit de klei getrokken.

Pink en Get the Party Started hoorde je op de radio. En daarvoor hoorde je nog andere leuke plaatjes in de vorm van Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. En we begonnen met Rio en Nico en Party Shaker op de radio. Nee, ik wilde die hebben. Niet dat het heel veel anders is, maar deze is langer. In 3, 2, 1... Het is 12 minuten voor 9:30 alweer. En het uur vliegt dan wel wat mij betreft weer voorbij. We staan dit uur volledig in het kader van mijn verjaardag. En verder gaan we er weinig woorden aan vuil maken hoor. Gaan we gewoon allemaal leuke feestelijke plaatjes draaien. Wat dacht je nog van Pitbull en TGR, Don't Stop the Party. Lekke Pep en de tent moet op zijn kop. Straks Dennis Denskwartier XL, 6 plaatjes maar liefst. En we sluiten natuurlijk gewoon bijna traditiegetrouw zou ik willen zeggen, af met André Hazes en het laatste rondje. En dat is wel grappig, want heel veel mensen denken dat het plaatje Het is Tijd heet, 1981. Maar dat is dus helemaal niet waar. Dat is dus helemaal niet het geval. Dat heet Het Laatste Rondje. Ja, dat is dan toch ook weer zo'n feitje die je dan gewoon leert op de donderdagavond. Gewoon, het is nog wel een beetje muzikale wetenswaardigheid wat dat betreft. Maar we hebben ook nog Charlie Black en we hebben zo meteen LMFAO en de Party Rock Anthem. Waarvan Lauren Bennett en Goonrock ook meedoen. Maar Lauren Bennett is natuurlijk eerder dit jaar overleden onverwachts. Vrij jonge leeftijd ook wel, in de 30 geloof ik ergens. Dus nou ja, reden genoeg om dat plaatje uit 2010, dat dan wel weer al te draaien vanavond. Ja, Party Rock Anthem, ja, het is tenslotte feest vanavond. Dus wat dat betreft hebben we nog genoeg te doen. Genoeg muzikale wetenswaardigheden ook. In ieder geval, nee, dat niet. Maar nee, dat komt allemaal wel te vervallen. Ik weet niet of dat duidelijk was. Dat gaan we gewoon natuurlijk allemaal niet doen vanavond. Ray en Beer komen ook nog voorbij met Fluitje. Ah, dan heb ik eigenlijk alles al wel genoemd. Maar Dennis Denskwartier, dat wordt wel, dat wordt wel echt even een dingetje waarvan je zegt, wow, dat is leuk. Dus dat eigenlijk. Dat staat er nog allemaal te gebeuren. Ik moet zeggen, de sfeer zit er lekker in. Ik heb het heerlijk naar mijn zin. De sfeer die zit er prima in. Dat is dan ook wel weer zo. Ik heb gewoon heel veel zin in Dennis Denskwartier. Dat wordt echt wel weer leuk. Gaat echt alle kanten op. Mocht je nou nog even een klein ruzie willen uitlokken met de buren, dan zou ik toch zeker rond de klok, ja toch rond de klok van 9:30 al zo'n beetje, we moeten nog opschieten, de radio iets harder zetten. Dat zou ik dan wel aanraden, eventueel. Ja. Maar goed, eerst nog andere plaatjes. LMFAO, Lauren Bennett dus en Goonrock met de Party Rock Anthem. Ray en Beer met Fluitje nog hierna. Want er moet toch genoeg gedronken worden zo op zo'n avond als deze. 9:50. Een hele goede avond. Party, right?

Pitbull en TGR en Don't Stop the Party hoor je op de radio. Ik, tot mijn verbazing zie ik dat we wat platen moeten skippen. Dat is best jammer, want ik had er nog wel eentje willen draaien waarvan ik dacht, oh, dat vind ik eigenlijk best een leuk plaatje. Maar we moeten, en dat is natuurlijk ook heel vervelend, we moeten nu naar Dennis Dance Kwartier, want anders dan redden we het allemaal niet. Maar nee, dat geeft ook allemaal verder niet, want dan hebben we wel nog even tijd voor deze.

Zo is het dan wel. En dan moeten we eerst nog even kijken of alle huishoudelijke apparaten natuurlijk werken. Dat is ook fijn. Dus dan hebben we die. Ja, die werkt hoor. En deze. Ja, nou, beginnen dan maar.

0: sta je even niet op te letten. Zo is het dan ook wel weer. Dit was het alweer. Ja, het is wel echt... Het is gebeurd.
1: Hey!
0: Ja, het is gebeurd. Hey. Ja, het is over.
1: We willen meer.
0: Ja, het laatste rondje komt eraan.
1: Wel een beetje hard wat, toch?
0: Nee. Nee, het harde is nu klaar.
1: Nou, daar gaan we naar.
0: Oké, okay, ja, dat was daarna de bedoeling.
1: Ja, okay.
0: Ja. Nou, ja, ik kan er niet meer van maken. Maar tot zover deze korte voorgevaar van donderdag 17 september 2026. Voor ons zit het weer op. Maar ik spreek graag volgende week weer. De nieuwe korte voorgevaar. Weer op de donderdagavond. Weer vanaf 8 uur. En weer hier op Bert de Verkrimpen de Waard. En we gaan eruit met het laatste rondje, letterlijk, van André Hazes. Ik zie geen goedkeurende of afkeurende blik, maar...
1: Ik zat even te kijken hoe laat we waren, dus...
0: Ja, 9:55.
1: Ja, maar ik denk, dat kan toch nog veel meer dan.
0: Nee, maar dat plaatje, dat duurt 4 minuten.
1: Ja, maar dat is dan echt gewoon de laatste.
0: Dat is wel echt het laatste, ja. Nee, is echt het laatste. Dat is echt het laatste plaatje wat er dan aankomt. Ik vond het in ieder geval weer gezellig. Leuk dat Tijmen er ook even was. Leuk dat jij er ook even was.
1: Oh, je nog gefeliciteerd trouwens.
0: Ja, bedankt.
1: Ja,
0: trouwens.
1: Ja, met je bijna 30.
0: Ja, bijna 30, ja. Ja, schijnt dat ik nu mee mag doen.

0: mij. Nee, precies. Nee, dat klopt ook. Nee, ik weet het. Ja.
1: Jongetje.
0: Ja. Nee, precies.
2: Deze oude loef.
0: Ja. Opa vertelt. Ja. Nou, hartstikke goed. We gaan het laatste rondje erin. En dan wat mij betreft de groeten. En tot volgende week.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
2: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Aankomend uur is voor Ronald. Gooi die koffer maar open. Dit is Ronald op de radio. Met muziek op vinyl uit de jaren 60, 70 en 80. Presentatie Ronald Hamaker.

Goedenavond, fijn dat u ook deze week weer met afgestemd op RTV Kimpernoord om een uurtje te luisteren naar vinyl uit de jaren 60, 70 en 80 in een nieuwe aflevering van Ronald op de radio. Het eerste nummer van vanavond was Two Solitudes van de langspeler Running in the Family van Level 42 uit 1987. En op de andere platenspeler heb ik inmiddels de dubbelaar Backstage Pass van de Little River Band uit 1979 klaarstaan, waarvan we gaan luisteren naar The Man in Black.

We hebben nog even ons geluisterd naar My Baby, een nummer van de langspeler Living in the 20th Century van de Steve Miller Band uit 1986. En de Moody Blues met For My Lady van de langspeler Seven Sojourn uit 72. En dit is The Move met Flowers in the Rain, een hit van de groep in 1968.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een nieuw seizoen van het Country Café. Dag luisteraars, op zondag 27 september begint het 14e seizoen van het Country Café Concordia in Haastrecht. We kunnen natuurlijk weer genieten van het goudse trio Chains of Key. Ditmaal met medewerking van Jaap en Rob, de twee frontmannen van The Wieners. Zondag 27 september begint om 14:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt 15 euro per persoon.

info. Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Dan luisteraars, niet vergeten, zaterdag 26 september is het zover. De eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Er zijn maar liefst 45 deelnemers en ze beginnen al om 10 uur 's morgens bij de Schans. Welke u dan vindt aan de burgemeester van de Willigenstraat in Lekkerkerk. Zaterdag 26 september, de eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Wereld Alzheimerdag. Op 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Dit jaar staat de dag in het teken van Ik blijf meedoen. Met dit thema vraagt Alzheimer Nederland aandacht voor iets wat voor heel veel mensen vanzelfsprekend lijkt. Mee blijven doen aan het gewone leven. Ook wanneer dementie een steeds grotere rol gaat spelen. Doe de training en zorg ervoor dat ze mee kunnen blijven doen. De training vindt u op www.samendementievriendelijk.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een concert in Berkenwoude. Dag luisteraars, Camerata Delft brengt op zaterdag 26 september... een intiem concert naar de Dorpskerk in Berkenwoude. Oude muziek krijgt deze avond opnieuw betekenis... en dat voor een publiek van heden te dagen. Het begint om 8 uur 's avonds, de entreeprijs is €15 per persoon. Kinderen onder de 12 jaar die mogen gratis naar binnen. Camerata Delft op zaterdag 26 september in de Dorpskerk van Berkenwoude.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, Welzijn Krimpen de Waard organiseert op vrijdag 25 september... 's morgens van 10:30 tot 12:00 de informatiemarkt Krachtig Ouder Worden. Blijf langer gezond, veilig en zelfstandig thuis wonen. Met van harte welkom op het plein van het dorpshuis in Goudrak. Vrijdag 25 september van 10:30 tot 12:00 Krachtig Ouder Worden.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de opleiding.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Wanneer Zampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden?
4: Hè? Wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: And for love's sake, each mistake. Oh.

Op zaterdag 26 september, Bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de Vliste Zangers en Atje. U kent hem nog wel, van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats, 's avonds van 7 tot 8 uur... aan de Provinciale Weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. U bent van harte welkom.

0: regio-info.
1: Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink-editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

0: info.
1: Het Zuid-Holland Koor viert feest. Dag luisteraars, zaterdag 26 september viert het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht het 30-jarig bestaan. In de Laurentiuskerk in Bergambacht is dan het eerste van in totaal 2 jubileumconcerten. In de Reobaldkerk in Krimpen-IJssel volgt op zaterdag 24 oktober concert nummer 2. Bij de avond beginnen om 8 uur, de toegang is gratis. Houdt u wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Het 30-jarig bestaan van het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht. Hartelijk gefeliciteerd.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de linkse of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie...